Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk en liefde. Want dat is voor mij waar het leven toch om draait. De

tijd aan. Dit is Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Koné werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Koné uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Adverteren op de radio.nl.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
3: Altijd aan.
4: Ja, de leeuw komt er.
3: Radio NL.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Adverteren op de radio.nl.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
5: Altijd aan.
6: Ja, de leeuw komt er.
5: Radio NL.

0: tijd aan. Dit is Radio NL.
1: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokje om mijn pols.

0: voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Radio NL.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon. En opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon. Tussen twee mensen. Een dronkaard

En in de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven, dan wordt het sterven zonder spijt.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klikt de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Spotfans.nl.
1: Spotgoedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.autobedrijfvandeveen.nl.

0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ja, de leeuw komt er.
0: Radio NL.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
10: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
14: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
13: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
15: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
16: Ja, goedemorgen. 6:05 op de vrijdagmorgen. Vrolijke vrijdag vandaag. Met verkeersinformatie van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Lars. Ja, normaal gesproken is het natuurlijk niet zo heel druk op dit tijdstip. En ja, dat is nu eigenlijk ook wel het geval. Maar er staat toch wel één file. En dat is het geval op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied bij Zoeterwoude. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar is één rijstrook dicht. Nou, verder zijn er nog geen flitsers.
16: Dank u, Wijnand.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Laat van daar!
16: Vrolijke vrijdag, zoals gezegd, jouw tekst of audio appie die is welkom via de app van Radio NL. Wat staat er op de agenda dit weekend?
18: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
18: Altijd aan.
19: Ja, de leeuw komt er.
18: Radio NL.

0: het leven is een bende. Eén grote kermis, Marco Kanters.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 12 minuten over 6 op deze vrijdagochtend. 19 juni is het vandaag. Vrolijke vrijdag, laatste vrijdag en de eerste vrijdag van deze week. Later deze morgen, uiteraard verzoekie vrijdag, zullen we vanaf 8:30 weer gaan doen. Ook weer even een paar weekjes geleden dat we dat volledig hebben mogen uitvoeren. Eerst even een blik op het nieuws van vandaag, van deze vrijdag. Het gaat over het weer. Het weer van bijvoorbeeld gisteravond. Want in het zuiden van het land, daar is plaatselijk flink wat overlast ontstaan door buien, onweer en harde wind. In de regio Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan, waaiden verschillende bomen ook om. En ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Daar mocht de brandweer aan te pas komen om die in elk geval weg te halen. Er zullen ongetwijfeld luisteraars onder ons zijn die daar gisteren hinder van hebben gehad. Die daar iets mee te maken hebben gehad. Die een verhaal hebben over het weer van gisteravond in het zuiden van het land. Mocht het zo zijn, de Radio NL-app staat voor je open. Dan even over de straat van Hormuz, want de VS heeft de zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven. Zo bevestigt het Amerikaans Militair Commando voor het Midden-Oosten. Het beëindigen van de zeeblokkade was één van de afspraken waar de VS en Iran gisteravond voor hebben getekend. En eerder gisteren werden dan ook al de eerste Iraanse schepen gespot die de havens uitvoeren. CENTCOM, dat staat dus voor het Commando voor het Midden-Oosten, zegt dat de VS wel in het gebied zal blijven, zodat alle andere punten van de overeenkomst worden nageleefd. Ze gaan nog niet naar huis. Dat voor de straat van Hormuz. Nou, wat gaan wij daarvan merken? Waarschijnlijk eerst nog niet zoveel. Dat zal het zijn. Voordat we ergens een prijs zien dalen, dan zal dat nog wel eventjes duren, denk ik. Ja, dan meer over het warme weer. Want hier in Nederland is het dan code geel vanwege de hitte en vanwege de onweersbuien. Maar in België bijvoorbeeld, ja, daar pakken ze het een klein beetje harder aan. Daar is het code oranje. Vanwege de warmte. Ook een hittewaarschuwing. In België heeft het KMI, gewoon niet het KNMI, maar het KMI, de waarschuwing voor vandaag opgeschaald naar code oranje. Gisteren was het daar al code geel. Het wordt vandaag in Duitsland bijvoorbeeld ook erg warm. Geschaald naar code oranje. Gisteren was het daar al code geel. Het wordt vandaag in Duitsland bijvoorbeeld ook erg warm. Temperaturen daar tot 38 graden. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort. Niet omdat mensen zweten in de trein, maar omdat er een bosbrand was uitgebroken. Dat... toch een klein verschilletje.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: In het land wordt maandag de warmste dag verwacht. Met dus in Spanje temperaturen rond de 40 graden. Zo hoog komt het vandaag niet in Nederland. Wel dus code geel vanwege de hitte, vanwege de benauwdheid, vanwege de warmte. Je hebt het sowieso gemerkt als je vanmorgen de deur uitstapt. Het was geen sprietkoud, zoals we dan mogen zeggen. En het wordt vandaag in het zuidoosten het warmst met daar 36 graden. Ik ben niet...

0: zomeravond met jou, Monique Smit en Tim Douwsma.
1: Goedemorgen!
0: Ja!
1: Bijna weekend! Nog een dagje!
0: Nou, we hebben er zin aan vandaag. Vrijdag 19 juni, dat telt de datum. Dus ga eens even naar onze Ad. Onze Ad voor de spreuk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Het is vandaag vrijdag. En het wordt bloedje heet.
0: Bloedje heet, ja.
2: En we hebben dan nog een spreuk erbij. En die luidt: er schuilt een verhaal in ieder persoon.
0: Ja.
2: Er is een reden waarom iemand is zoals die is.
0: Zoals die is.
2: Mensen, denk hieraan voordat je oordeelt. Ik zie je nog een prettige vrijdag en een prettig weekend. En welterusten.
0: En welterusten, hè? Never judge a book by its cover, zeggen ze dan in het Engels, zeg maar zo.

0: laatste van deze week. En dan beginnen we volgende week aan een bijzondere week. Week met de Radio NL Zomertour. Volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag staan we op de Brink in Assen. En daar hoef je uiteraard niks van te missen. Hier op de radio kan je alles blijven volgen. En op radionl.tv. Wel even een kleinigheidje. Ik moet nog even met Stefan overleggen of hij volgende week vrijdagmorgen even hier kan zitten. Maar daar kom ik later nog wel even op terug. Hoe, wat en waarom, zeg maar. Dus, moet ik hem nog even over bellen. Hè, anders begin ik nu al een heel verhaal op te tuigen. Zegt hij zometeen nee, dat is ook net wat. Ronald, goedemorgen.
1: Zo, goedemorgen Lars, goedemorgen clubje. Gaan we weer, laatste dagje vrijdag. Lekker warm dagje weer, even lekker zweten te bouwen. Maar ik denk vanmiddag mooi op tijd weggaan. Het is mooi om 2:30 weekend. Even boodschapjes halen, bier staat al in de auto.
0: Dat dacht ik ook.
1: Voordat vanmiddag weer op is bij de supermarkt. Nou, van die stijl zich al blikjes in, waar ik maar even 1:30 bij de automaat staan. Dat moet maar eventjes, hè. Een mooi weekend van maken, een beetje voetbal kijken. Ook dat een beetje het Nederlands elftal mooi maakt. En dan zien we elkaar maandag weer. Alvast een fijn weekend. Houdoe.
0: Hoi, hoi. Inderdaad, een lekker weekend gewenst. En tot maandag, ja. Hou dan maar even de vraag, hè, wat Oranje er morgen van bakt. De wedstrijd tegen Zweden staat op het programma. Morgenavond, 7:00, toch? Nederland-Zweden, dat we dan weer mogen kijken. Het zal morgen ook wel weer lekker warm worden. En met z'n allen, tenminste, ik weet niet hoe jij voetbal kijkt, maar wij kijken dat bij mijn ouders thuis, met z'n allen. Hey, dat kan daar hartstikke gezellig. Alles en iedereen komt daarop af. Maar dat zal daar ook wel lekker warm worden. Door geen juichjak aan, zeg maar, met zo'n warme zomer. Dat is toch een stom ding dan. Groot Jan, goedemorgen.
2: Laske, goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is weer vrijdag. Ja, ja. En we hebben een vrijdag, mensen. Het is nu al over de 20 graden hier in Brabant. Dus we moeten vandaag het hoofd koel houden, mensen. Rustig aan de taken verdelen. Ja, het werk verdelen. Het rustig aan bekijken. En dan allemaal op naar een heel mooi, fantastisch weekend. En dan gaat het goed komen, jongens. Dit moeten we van genieten van dat mooie weer. Maar eerst moet deze dag nog even kort gewerkt worden, hè. Ik ga nou naar de koffiepot in Os. En dan vanaf daar gaan we eens een beetje door het Brabantse land liggen knorren. En dan gaan we het wel eens verder zien. Allemaal de groeten. Goeie weekend. Houdoe.
0: En houdoe, Jan. Een hele mooie dag. En dan spreken we elkaar aanstaande maandag inderdaad weer. Lekker weekend gewenst. Vandaag hoge temperaturen richting de 36 graden in het zuidoosten van het land. En vanmiddag kans op onweer alweer. Haal alles uit.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
0: Tot snel op 247wood.nl.
2: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Zondag 21 juni, spectaculair!

0: Huizinga Metalen bij ze. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
3: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
4: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
5: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
4: en natuurlijk deze.
5: De vlam in de pijp.
4: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
7: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
8: Radio NL.
0: Weerbericht.
9: Ja, volgens mij hoeven we je niet meer te vertellen dat het erg warm wordt vandaag. Temperaturen tussen de 28 en de 36 graden. In het noorden het koelst, zuidoosten het warmste. Maar vanmiddag dan kunnen er plaatselijk wel een paar buien ontstaan en ook zwaar uitpakken. Met lokaal kans op schade en overlast vanwege grote hagelstenen, zware windstoten en flinke onweersbuien. Het is echter nog erg onzeker hoe, wat, waar, hoe laat, wanneer, dat soort zaken. Dat voor vanmiddag. Complete weekend geldt code geel vanwege de warmte. Ik zat nog even te denken aan zomerliedjes. Hè? Je hebt natuurlijk genoeg gewone zomerliedjes, maar ik heb er eentje. Ik durf er bijna mijn handen voor in het vuur te steken. Ja, tenzij je uit de provincie Groningen komt, dan ken je dit. Dat je dit liedje nog nooit gehoord hebt. Van Lucas en Gea, gaat over de hitte.
10: Oh, oh, oh, oh, wat een hitte.
9: Klinkt als een heel normaal liedje. Totdat Gea haar creativiteit erin komt.
10: Man, man, het is ja niet gezond.
9: Het is Gronings, ik zal even een vrije vertaling maken. Oh, oh, oh, wat een hitte. Het zweet loopt bij de vrouwen tussen de... Nou goed, dan kun je hem volgens mij zelf al afmaken. Dat kan wel even in een aan of uit, denk ik. Het is toch vrijdag, uit mag ook, maar dan moet er eventjes een ander liedje tegenover staan. Dus denk je van, ah joh, moet je niet doen. Dan moet er eventjes een ander liedje, zomers. Hè? Dan gaan we zo meteen even de balans opmaken. Eerst serieuze zaken. Nieuws van 6:30, goedemorgen.
11: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht rond Eindhoven voor overlast gezorgd. In Nuenen waaiden door de harde wind verschillende bomen om. Ook liepen straten onder water. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Steeds minder mensen willen nog zonnepanelen. Vorig jaar zakte de animo volgens de AD naar een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salderingsregeling, waardoor je amper nog iets voor opgewekte energie terugkrijgt. En Mexico heeft zich als eerste land op het WK voetbal verzekerd van een plek in de volgende ronde. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea.
9: Ja, dank u wel. Dan Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits is begonnen met file op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer met een 30 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Nou, op alle andere plekken in Nederland kun je nog prima doorrijden. En er zijn verder ook nog geen flitsers gemeld.
9: Ah, dat is lekker. Dank u wij altijd. Tot zo meteen weer.
12: Tot later.
9: Yo. Dan hebben we Lucas en Gea in een aan of uit. Wat vind jij? Volgens mij kan het prima toch?
13: Yeah.

0: Innocent en Alicia. Ja, daar wordt volop gestemd over of op dat liedje van Lucas en Rea. We hebben hem deze morgen even in een aan of een uit. Het gaat over het liedje Oh, wat een hitte. Misschien ken je hem niet. Misschien denk je, ha, wat leuk, die heb ik eerder gehoord. Dan kan natuurlijk. Je mag aan of uit insturen via de app van Radio NL. Aan de hand of je hem wel of niet wil horen. Zet je uit op de lijst. Dat kan natuurlijk. Zet er dan wel even een ander liedje tegenover. Dus dan weten we in elk geval wat we dan daar wel moeten gaan, wel moeten gaan draaien. Met Lars, goedemorgen.
1: Lars, goedemorgen.
0: Hey, Niels.
1: Hey vriend, het is vandaag de 19e en weet je wat voor dag het vandaag is?
0: Vrijdag.
1: Correct, dus vrijdag pataldag.
0: Ja.
1: Maar het is werelddrenteldag. Nou, wat houdt dat nou in? Ja. Je moet het eigenlijk gewoon rustig aandoen. Dus met deze tropische temperaturen zeg ik tranquilo, tranquilo.
0: Ja, tranquilo. Maar ik heb al een Jantje Smit gedraaid deze morgen, Niels. Sorry.
1: Ja. Nou, doe dan maar een meeboetje. En meeboetje. Meer gemeeboet worden.
0: Maar wat vind je van die andere van Lucas en Gea? Oh, wat een hit.
1: Ja, prima. Draaien. Dag hallo. Oké.
0: Tussen de titten. Zo. Dank u wel, Niels.
1: Hoi.
0: Mooi. Ja, goed.
2: Goedemorgen, Lars.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
0: Was wel een goed idee inderdaad, een tranquilootje. Maar ik ga zo meteen even de balans opmaken. Aan of uit voor oh, wat een hitte. Uit kan, zet er dan even een liedje tegenover. Eerst andere zaken, andere appies die binnenkomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Het is alweer gezellig. Hans, goedemorgen.
4: Ja, een hele goede morgen, Lars. Goedemorgen, clubpie. Ja, het is weer zover. Het is vrijdag. Het is weer weekend. Ja, we krijgen een heet weekend voor de boeg.
0: Ja.
4: Dus ja, vandaag ook mensen allemaal goed uitkijken. Wees voorzichtig. Ja, het weekend natuurlijk lekker gewoon genieten. Lekker onder het parasolletje, pilsje erbij. Dan gaat dat vast goed komen. Ik wens iedereen een heel goed en zonnig weekend. Geniet er lekker van. En ik zou zeggen, de groeten.
0: De groeten. En een mooie dag inderdaad. Appie van Peter, goedemorgen. Morgen een familiebarbecue bij de voetbalvereniging. Nou. Hey. Laat ons maken. Dat wordt een taaie zondagmorgen, denk ik. Appie van Brenda of Wesley Bronckhorst kunnen draaien. Rob Zorn wordt een paar keer geopperd. Bloedje, bloedje heet. Herman uit Buurmalsen komt daar onder andere mee, moet ik zeggen. En bericht van de Molle, ook goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Lasje en Alstra's, een hele goedemorgen. Ja, daar is hij weer, de Snacky Friday. Het wordt een hot Friday, want het wordt weer temperatuurtjes boven de 30. Dus er wordt weer zweten. Ik heb op een mooie plaatje om het weekend in te knallen. En ik op de zon, zomer en zee. Op vakantie met z'n twee. Dat is jou en mijn idee.
0: Ja.
5: Zon. Zomer en zee. Jongens, een heel goed weekend en maak er wat moois van. Yo, later en buk onder de panty. Al wordt het warm. Yo, later.
0: Zo. Al dus onze de Molle van het Koevoorden.
6: Welkom to the panty.
0: Dat bedoel ik. Het is 7:15. Alleen we hebben wat bijzonders met onze Tini van de receptie. Want ze is aan het protesteren hedendaags. Ja, dat is echt waar. La la. Dat doet ze niet meer, dat lallen. Het heeft allemaal te maken met het dwarsfluitje waar wij... Nou ja, ik wil niet zeggen er gek mee hebben, alles behalve. Maar waar we telkens zeggen, Tini op de dwarsfluit, dat moet een keer gebeuren bij het spel Tini onder de douche. Maar ze wil de dwarsfluit niet pakken. Ze speelt daadwerkelijk op de dwarsfluit. Alleen ze zegt, daar moet je mee ophouden. En anders dan stop ik ook met lallen. Als ik het nog vaker over de dwarsfluit ga hebben. Nou ja, goed, dat werkt heel vaak averechts. Hè, als je dat soort dingen zegt tegen iemand. Zeker tegen mij in elk geval. Dus ik heb het alleen maar vaker over de dwarsfluit gehad. En ik dacht van ja, het zal wel een klein beetje meevallen. Maar ik vrees voor het ergste. En nou wordt het een beetje een wedstrijd. Wie houdt dit het langste vol, zeg maar? Want ik kan wel de douche van Tini laten stromen. Alleen er zit dus geen gelal. Ja. Dat is wel onhandig, zeg maar. Als je moet raden welk liedje dat is. Dus ik zal even kijken. Ik denk dat ik moet schikken met ons Tini. We willen ook geen ruzie hebben natuurlijk. Het is vrijdag, het is bijna weekend. We moeten met de neuzen dezelfde kant op het weekend ingaan. Dus ik ga vandaag even om de onderhandeltafel. En dan kijken of we maandagmorgen wel weer mee kunnen lallen, in elk geval. Ja. Kevin, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Een van de weinige personen die je kent die opneemt met... Of koekoek. Koekoek, zo. Hey Kevin, we hebben ze net dat liedje van Lucas en Gea even laten horen. Wat vind jij?
6: Ja, draaien met dat spul.
0: Draaien met dat spul. Ja, waar kom je zelf vandaan?
6: Heiligerlee.
0: Heiligerlee, zeg je. Nou ja, goed, dan moet dan Lucas en Gea sowieso kunnen, toch?
6: Ja, zeker.
0: Ja, want dat is, voor de mensen die niet kennen, dat is Groningen.
6: Ja.
0: Ja, nou, wil je dan even vrij naar het Nederlands vertalen? Wat zingen ze nou precies? Oh, oh, oh, wat een hitte. Het zweet loopt bij de vrouwen tussen de...
6: Titten.
0: Ja, en wat betekent dat?
6: Ja, borstjes, hè.
0: Ah, ja, maar dat rijmde niet natuurlijk. Snap ik. Ja. Kevin, dankjewel en een mooie dag, hè.
6: Yo, hetzelfde.
0: Mooi. Mooi, ja, tuurlijk. Mooi.

0: van Brabant naar Bordeaux. En daarvoor, ja, dat liedje van Lucas en Gea. Oh, oh, oh, wat een hitte. Ja, het is toch gewoon een goede plaat. Ik heb hem afgelopen week hoorde ik hem ergens voorbij komen. Ik weet niet meer precies waar, maar ik hoorde hem voorbij komen. Ik dacht, ja, die moet nog even deze week. Dat is fantastisch. Ik durf er bijna geld op in te zetten dat dit het idee van Gea was. Dat is net wat voor haar, om dit soort teksten te verzinnen. Om dit soort liedjes te gaan maken, te zeggen tegen Lucas. Nou, dat kan wel, ja. Nou goed. Vrijdag. We zijn lekker begonnen met deze dag. En er zijn wat appies over onze Tini van de receptie. Ik moet toch zeggen, maar er zijn aardig wat veel mensen die aan de kant van Tini staan. Ja, het is ook niet... Nou ja, hoe moet ik het even goed uitleggen? Het is natuurlijk Tini haar goed recht om dan even in protest te gaan. Maar ja, goed, hè, het liefste lallen we gewoon elke morgen met haar mee.
1: Dat wordt dan een samenwerking van Tini van de receptie en Berdien Stenberg met de dwarsfluit. Tini Berdini. Ja, hey, zo moeten zijn, Lars.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd, jongen, even geluid dat er dan onderuit komt met die 200 in douche.
0: Nou, dat wil ik niet weten, denk ik. Maar god, zeg, hey, dit is eentje in de categorie Kea Klassiekers. Berdien Stenberg, die heb ik hier klaarstaan. Kijk. Berdien van de dwarsfluiten. Ja. Misschien was dit ook wel Tini haar inspiratiebron. Hè? Dat kan, maar ja... Hoe klinkt dat samen? Dat is inderdaad eventjes de vraag. Of dat een beetje wil, zeg maar. Dat... Ik kan wel even kijken. Ja. Nou ja, goed. Kijk, los van elkaar gaat het wel, maar dat... Het matcht nog niet helemaal. Er is nog een klein beetje training nodig, heb ik het idee, maar... Ja... We komen er wel. Maandag is het denk ik weer een Tini van de receptie. Ik ga dit voorstellen zo.
2: Zegt ja.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De zomer.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen. Een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
12: Adverteren op de radio.nl.
13: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
14: Een hele goede morgen, 8 over 7 bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, Wijnand, goedemorgen.
15: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits die stelt niet al te veel voor. Zoals gebruikelijk op vrijdagmorgen. We hadden wel te maken met een aanrijding op de A4. Een uurtje terug bij Leidschendam. Maar dat is allemaal alweer van de weg af. Dus het verkeer rijdt nu overal prima door. Hou wel rekening met een flitser op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 54,3.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Naast van Dijk! Ja, met zometeen het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. Twee oude liedjes tegenover elkaar. En ook muziek van Thomas Bergen is onderweg.
17: Dit is de muziek van Radio NL.
18: Radio NL.
17: Altijd aan.
19: Ja, de leeuw komt er.
17: Radio NL.

Thomas Bergen en Beter bij mij. Het is 12 minuten over 7. Zometeen dan presenteren we de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. En daar mag je dan op stemmen door middel van een A'tje of een B'tje. Eerst even een blik op het nieuws van deze vrijdag de 19e. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus gaan vandaag verder met inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hele mond vol. Marina Eckenhausen en ook hoogleraar acute ouderenzorg en hoge ambtenaar bij het ministerie van VWS Bianca Buurman die worden vandaag verhoord. Na het tweede verhoor worden dan de namen voor volgende week bekendgemaakt. Horen we wie er dan op appel moeten komen. Dan vandaag de tweede dag van de EU-top. Vandaag spreken de regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting 2028-2034 van de EU. De lidstaten zijn verdeeld over de omvang van de begroting. De regeringsleiders moeten een impasse voorkomen. Dat wordt geschreven. Ze buigen zich ook over de situatie in het Midden-Oosten. Daar buigen ze zich over. Wat daar nog in meegenomen moet worden in de begroting. Want daar gaan we nog wel even last van hebben. En dan Oranje. Ze trainen vandaag om 17:30 Nederlandse tijd in Kansas City. Voor het laatst in aanloop naar de ontmoeting van de wedstrijd morgen met Zweden op het WK. Om 13:30 vannacht, Nederlandse tijd, komende nacht. Dan geeft Koeman samen met een van de spelers in Houston een persconferentie. En wordt daar gesproken over de wedstrijd van morgen. Koop Meijners, hè, onze voetballer van het Nederlands elftal. De vrije trappennemer van de afgelopen keer Argentinië. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Toen de 2-2 eruit kwam. Dat was een prachtig mooie variant. Daar wordt nu weer over gesproken. Of zo'n variatie nog een keer toegepast kan worden. Hij zegt zelf, er wordt zeker over nagedacht. Fijne dag allemaal. Mooi antwoord. Fantastisch. Goed gedaan. Goed, dan gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze morgen voor muziek van Aline. Als je...

0: En keuze B voor muziek van de rodeo's.
1: Zon en maan laten reizen in de diepte van het heelal. Naar de sterren, naar de sterren.
0: Nou, welke van de twee mag het worden?

0: Keuze A voor Aline. En als je nu echt de waarheid zegt, keuze B is deze morgen voor de Rodeo Zon en Maan. Waar gaat de voorkeur naartoe? Letter A of letter B is welkom in een tekst of een audio-appie. Gaan we ze zo meteen allemaal optellen.
1: Goedemorgen, doe maar een keuze B. Houdoe.
0: Staat genoteerd, dankjewel Matthijs.

André Hazes, laat de zon maar schijnen. Daarvoor John West en zijn liedje Dansen. Dus 7:30, tijd voor het keuzemoment van vandaag. Je hebt de twee liedjes inmiddels kunnen horen. Aan jou de vraag welke van de twee wij mogen draaien. Keuze A is deze morgen voor Aline. En als je nu echt de waarheid zegt. Keuze B is voor de Rodeo's Zon en Maan. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En aan jou de beslissing. Welke van de twee? Waar wil je op stemmen? Een A'tje of een B'tje mag je doorsturen via een tekst of een audio-appie. Gaan we er zo meteen in een rap tempo doorheen. Keuze A deze ochtend. Zoals gezegd voor muziek van Aline. Als je nu...

0: keuze A voor als je nu echt de waarheid zegt en een beetje voor de rodeo's.
1: Zon en maan, laat me reizen in de diepte van het heelal. Naar de sterren.
0: Nou.
1: Naar de sterren.
0: Keuze A, Aline, als je nu echt de waarheid zegt en een beetje voor zon en maan.
1: Naar een verre, verre hemelbal.
0: Waar gaat de voorkeur naar uit? Welke van de twee kunnen we als het aan jou ligt het beste draaien op deze vrijdagmorgen? Ga naar de app. Goedemorgen. Keuze B vandaag. Patrick van het Aarde-Riksel. Een A'tje voor Margriet van het Leeuwarden. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Doe maar een A'tje. Groetjes aan de padvinders.
0: Beetje daarentegen voor Tom van Nijmegen. Vanuit Nijmegen, Marco uit Steenwijk een beetje. Een A voor Cas van uit Sprangkapelle. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Lastige keuze. Twee lekkere liedjes. Doe maar een A'tje. Ahoy.
0: Yo. Een A voor Wouter vanuit Boomsmilde. Keuze B van Robert vanuit Tilburg. Een beetje voor Andy uit Bovenleeuwen. Goedemorgen. Een A voor Klaas uit Klazinaveen. Dan is het een audio-appie vanuit Almere.
4: Doe maar een beetje.
0: Dus Jos staat genoteerd, dankjewel. Keuze B voor Carlo vanuit Hogeveen. Fred uit Helmond die gaat voor een beetje. En B voor Godfried vanuit Deventer. Een beetje voor Tijn uit Borger.
5: Morgen mannen, doe maar een beetje. Van Basie Bergen.
0: Een beetje voor Johan uit Uithuizermeden. Brian vanuit Winterswijk. Goedemorgen, keuze B. Een A voor Pierre vanuit Klundert. A'tje voor Daan uit Klazinaveen. Een B voor Angela uit Beverwijk. Een B voor Diana uit Haaksbergen. Keuze B voor Martijn uit Epen. En dat is hem volgens mij ook geworden. Niet de keuze A deze morgen. Geen Aline. En als je nu echt de waarheid zegt... Maar mooi plaatje dit. Een B voor de rodeo's.

0: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rij Diephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouw voor slimmers.
1: Soudal, de bouw voor slimmers.
0: Smakelijk genieten aan de Rij Diephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Ga je op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
12: Carglo. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
13: Lieve mensen, aan die handen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
14: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Radio reclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik.
1: En natuurlijk deze.
16: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
5: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
20: Vandaag een warme dag. Temperaturen tussen de 30 en de 36 graden. Eerst zonnig vanmiddag. Lokaal kans op een stevige bui. Maar het is nog erg onzeker hoe, wat, wanneer, hoe laat en hoe het dan ook gaat uitpakken. Het kan erg stevig uitpakken. Dat zijn de waarschuwingen die we eerder al hebben gekregen. Stevige onweersbuien, hagelstenen, flinke hagelstenen. En ook de windstoten zouden zwaar zijn. Maar ja, dat is het mooie aan meteoroloog zijn. Aan de weermannen en de weervrouwen, die kunnen aan het einde van de zin ook zeggen, maar het kan ook allemaal gaan meevallen. Dat is echt goed. Vanmiddag moeten we maar gewoon zien wat het wordt. Eerst andere zaken, het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot het laagste niveau in ruim 10 jaar, zegt het CBS. Mogelijk komt dat doordat er meer aandacht is voor zelfmoordpreventie, zoals hulplijn 113. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat die niet zou gaan. De plannen voor die gesprekken zouden nog niet helemaal vaststaan. En bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer binnen te heet, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten ook een aandeel moeten nemen in het koelhouden van woonwijken.
20: Ja. Kijk, tuurlijk, het is warm, maar misschien moeten we gewoon wat minder zeuren met z'n allen. Dat zou ook een hele hoop helpen, hè? Maak je niet dik, dun is de mode. Verkeersinformatie, Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Lars. Ja, zo is het. Ik zou zeggen, ja, neem natuurlijk altijd wel een flesje water mee in de auto. Want dat is natuurlijk altijd wel aan te raden als je in die warmte stil komt te staan. Dat is natuurlijk altijd wel iets waar je rekening mee moet houden. Maar verder zou ik zeggen, airco aan en gewoon gaan. Want verder is er op de weg niet zo heel veel aan de hand ook. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Deil en de afrit Leerdam 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verder wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 53,8. En op de A15 vanuit Europoort bij 38,9.
20: Dankjewel, Wijnand.
23: Radio NL. Deze week is er hangt iets in de lucht van Corrie Konings. De Hollandse Nieuwe.

0: Hollandse Nieuwe van deze week. We vinden het bijna jammer op het moment dat de Hollandse Nieuwe deze weg is. Corrie Konings, wat is je leuk, hè? Hop, hop, hoppa. Goed, er hangt iets in de lucht. Volgende week dan hebben we weer een nieuwe. Vanaf 10:15 ongeveer. Dan weet je ook wie het is. En welke het is. Ik heb het zelf voorbij horen komen in de wandelgangen. Ik heb het niet mogen horen, maar ik heb het stiekem opgepikt. Toen dacht ik, ja, goede keus. Dat is eentje waarvan je denkt... Over 7:30. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben 6 categorieën voor je klaarstaan. En we gaan eens even kijken bij welke van de 6 we ook daadwerkelijk een liedje mogen gaan verzinnen. Eerst even de lijst van vandaag. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat te maken heeft met temperaturen. Dat mogen hoge temperaturen zijn. Ja, het zou een beetje raar zijn om Koning Winter te draaien of zo. Of gewoon Winter van Nico Haak. Maar goed, zou wel kunnen in een dobbelspel. 2 staat voor liedjes waarvan de titel bestaat uit exact 1 woord. Dobbelen wij zometeen nummer 3. Dan zoeken wij een liedje in de categorie schoonmaken, schuine streep, poetsen. 4 is een liedje dat gaat over een plaats waar je samenkomt. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter E. Dan mogen we gaan pimpampetten met elkaar en kijken wat daaruit kan gaan komen. Eerst zien welke categorie het wordt vandaag.
1: Oeps.
0: En daar hebben we onze grote kleine vriend voor natuurlijk. Gaan we. De moeilijkste categorie van de complete lijst. Daar mogen we vandaag mee beginnen. We hebben nummer 3 gedobbeld. We zoeken liedjes in de categorie schoonmaken of poetsen.

maken of poetsen. Daar mogen we liedjes mee verzinnen. Jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. Ja, we kunnen wel wat kanten op gaan. Ik kan er wel een paar verzinnen, maar ik wil ze ook niet voor je wegsnoepen. Iets met de was of zo. Schoonmaken of poetsen, de categorie voor het dobbelspel van vandaag. Wat kunnen we hierbij draaien?

Willeke Alberti en de groetjes uit Rio. Daarvoor muziek van de dijk. Ik kan het niet alleen. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie schoonmaken, schuine streep poetsen. En dat is een lastige categorie. Tenminste, dat idee krijgen we er een beetje bij. Je mag er eentje mee verzinnen. En je kan hem doorsturen via de app van Radio NL. Zo creatief mogelijk. Ja, dat is ook wel nodig bij deze categorie. Je moet er eventjes goed over nadenken. Maar dan kom je wel ergens. Dacht je bijvoorbeeld van het Lowland Trio? Want ik ben

0: schakelbord.
1: De schoorsteenveger, het Lowland Trio in de categorie schoonmaken, schuine-streep, poetsen, goed gevonden. Het was Henk die kwam er deze morgen mee. Henk die woont in Meidrecht. Nou, kijk eens, even een applausje daarvoor. Je kan ze op meerdere manieren vinden. En ja, als je het liedje zelf een klein beetje ombuigt, dan kan die inderdaad ook meetellen voor schoonmaken, schuine-streep, poetsen. Je moet het zinnetje van het refrein gewoon een klein beetje anders interpreteren en dan past hij je perfect in.
2: Hey, jij, waar was je nou?
1: Waar was je nou?
2: Hoe kon je mij zomaar vergeten?
1: Grapdame, Robert die zei dat.
2: Waar was je nou?
1: Ik heb de hele tijd gemaakt. Nou goed, ga even bellen met vriendin van het dobbelspel, als ik het zo mag omschrijven. Manon. Manon die heeft er eentje ingestuurd. Ja, die is goed hoor. Daar heeft ze goed gevonden.
3: Ja,
1: het is al een tijdje geleden, Manon, van elkaar spraken.
3: Ja, klopt.
1: Ja, sorry, excuses.
3: Uit het hart, of niet?
1: Nee, zeker niet. Manon, mag ik je even complimenteren?
3: Ja.
1: Ja, deze heb je goed gevonden. Kwam het nou direct naar een je naar boven? Of dacht je van, oh ja, ik moet hier even voor zoeken?
3: Nou ja, Rory die zette die categorie op de dobbelsteen en dit schoot mij eigenlijk meteen te binnen.
1: Ja, ik vind het wel enorm goed gevonden van Rory dat hij hem inderdaad op de lijst zet. En nou ja, goed, hij zal zelf ook wel denken, ja, die categorie krijg ik toch niet zelf weer. Dus hè, laat ik er een moeilijke een van maken. Schoonmaken, ja. Schuine-streep, poetsen. Wat mag het zijn en waarom?
3: Ja, ik dacht met je moeder niks te maken van Sander Kwarten, want daar zit op een gegeven moment zit een stukje tekst, ze mag hier zelfs de afwas niet meer doen.
1: Ja, ze mag hier zelfs de afwas niet meer doen. Uitstekend. Manon, dankjewel en een mooie vrijdag, lekker weekend.
3: Dankjewel, fijn weekend, doei.
1: Ja, sowieso. Nou, hebben we nog plek voor één in de categorie schoonmaken, schuine-streep, poetsen. Wat mag het worden?
4: Nou.

0: In de categorie schoonmaken, schuine-streep poetsen. Zij mag zelfs de afwas niet meer doen. Sander Kwarten bij Radio NL in het dobbelspel. En met je moeder niks te maken. Dennis aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het liedje wat verreweg het meest in is gestuurd, daar heb jij aan bijgedragen in de categorie schoonmaker, schuine streep poetsen. Ja, hier ging direct een lampje voor je bij branden, hè?
1: Ja, dat duurde geen 2 seconden, nee.
0: Nee, hé, hey, heldere geest, Dennis.
1: Wat dacht ik, en dat is morgen zo vroeg.
0: Hè? Ja, nou, en dat vlak voor 8 inderdaad. Ik wou het nog net niet zeggen, maar applausen voor jou, Dennis.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dat was ook genoeg applaus trouwens. Maar wat mag het zijn?
1: Travassie met wasmachine.
0: Nou...

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
7: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Zondag 21 juni, spectaculaire autocross Eelde Bartelswolde.
15: Diverse klasses aan de start.
14: Op zondag 21 juni aanstaande aan de Koedijk in Eelde. Start 11:30. Deze commercial is mede mogelijk gemaakt door Metaal Recycling en Autodemontage Huizinga Metalen Bijzen. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
17: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakt niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Rainbow Events for openings.

0: Autofans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
2: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
3: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
2: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
4: Adverteren op de radio.nl.
5: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
6: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
7: Goedemorgen Lars. Nou, het is nog steeds lekker rustig op de weg. Je kunt eigenlijk overal wel goed doorrijden. Op een enkele uitzondering na dan op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Daar staat het stil of rijdt het eigenlijk langzaam tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. We zien ook een klein beetje vertraging op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam bij Hardingswald-Giessendam. En je bent daar 10 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A1 Duitse grens Hengelo bij hectometerpaal 172,8.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Naast van Dijk! Op de vrijdagmorgen, vrolijke vrijdag vandaag. En vanaf 8:30 verzoekie vrijdag. Je mag al nadenken.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Radio NL.
9: Altijd aan.
11: Ja, de wil komt er.
9: Radio NL.

Roxy Dekker en haar ga dan zojuist bij Radio NL. Het is 11 minuten over 8 op de vrijdagmorgen. Guten Tag, guten Morgen. Ja, ja. 19 juni vandaag en het is code geel dit weekend vanwege hitte, warmte, benauwdheid. Dan denk je van, ach, code geel, dat is wel heel erg extreem hoor. In België is het een klein beetje extreem, maar daar hebben ze namelijk code oranje uitgegeven. Het is daar een klein tikkie warmer. Niet alleen Nederland heeft met de hitte te maken, ook Duitsland. Er worden hoge temperaturen verwacht, daar wordt het zo'n 38 graden vandaag. En in Spanje gaat het richting dan misschien wel over de 40 graden op de thermometer. Er zijn ook genoeg maatregelen genomen. Bijvoorbeeld de trein vanuit Madrid. Daar rijden geen treinen. Niet omdat mensen het te warm hebben in de wagons, maar omdat daar groot risico is op bosbranden. Dus we zijn niet het enige landje, hè? De warmte stopt niet in één keer op de grens, zeg maar. Goed, dan even naar het WK, het voetbal van vandaag. Vanavond om 9 uur spelen de Verenigde Staten tegen Australië. Dan om 12 uur Schotland-Marokko. Vannacht om 2:30, vreemde tijd weer, hè? Brazilië tegen Haiti. Morgenochtend 5 uur Turkije-Paraguay. En dan morgen de allereerste voor de avond. Nederland tegen Zweden. We spelen eindelijk op een normale tijd. 7 uur morgenavond. Volgende week donderdag op vrijdag is onze derde wedstrijd voor de groepsfase. Die spelen we dan donderdag op vrijdag nacht om 1 uur. Valt precies tijdens de Radio NL Zomertour. Dus ja, misschien is dat dan lekker om dat er vooraan te hebben. Dan zijn wij even het voorprogramma van, zeg maar. Moet je het zo een klein beetje zien. Volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag, dan staan we op de brink. En als het tijdens de TT, het is een vast plek. Positie waar we al heel erg lang staan. Dus dat aan zich zou je zeggen, dat is gegarandeerd een feestje. Weet wel, ik weet niet of ik het mag vertellen. Dat is misschien een klein beetje borstklopperij, maar afgelopen 3 jaar zijn wij zowel de donderdag als de vrijdag het volste plein geweest van Titi Assen. Hè? Want je moet het zo zien, door heel Assen zijn enorm veel podia. En je kan gewoon heen waar je wat je leuk vindt. Zijn we dat volste plein geweest. Dus waren de meeste mensen bij ons. Ja, dat is echt borstklopperij, ik weet het. Maar het is toch stoer om te kunnen zeggen. Goed, dat dan voor deze vrijdag 19e van juni. Verzoekie vrijdag zit er aan te komen. Doen we vanaf 8:30 deze morgen.

0: Nou ja, en los daarvan zoeken we uiteraard ook gewoon lekker eventjes een vrijdag zomerliedje. Dus als je dat een beetje in je achterhoofd houdt, dan kunnen we daarmee zometeen aan de slag. Ik heb eerst een andere. Ja, dat mag je inderdaad wel in de categorie zomer plaatsen. En opa's kast, ja.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Qua jaartal, ja, 100%. Maar opa's kast zijn toch vaak wat meer de piratenliedjes. Staat er vast in. Splitsing, wind en zeilen.

0: Splitsing, samen en wind en zeilen op de vrijdagmorgen. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Nou, poepoe, zo, ja. Eerder vanmorgen hebben we onze Tini van de receptie eventjes, hoe moet ik het netjes zeggen? Ik wou zeggen behandeld, maar dan hebben we het even over Tini van de receptie gehad. Elke morgen om 6:15 hier in het ochtendprogramma. Het kan zijn dat als je niet zo vroeg wakker bent dat je dat mist. Dat je er nog nooit van hebt gehoord. Dan stapt Tini van de receptie bij ons onder de douche. En het is een nachtegaal. De nachtegaal van de vroege morgen. Als we haar zo eventjes mogen benoemen. Ze zingt altijd een liedje. Ze lalt altijd een liedje. En dan is het aan jou als luisteraar de vraag. Welk liedje is het ook alweer? Dan zoeken we de titel van de plaat. Maar er is wat bijzonders aan de hand deze dagen. Tini is namelijk in protest gegaan. Daar hebben we het gisteren ook over gehad. Gisteren was het ook al zover. Nou, vandaag alweer. Heeft namelijk te maken met haar dwarsfluit. Tini speelt op de dwarsfluit. Onze Tini van de receptie. Eigen Tini van de receptie. Maar Nederlandstalige liedjes, dat wil ze nog niet oefenen. Want ze vindt zelf, ja, dat is nog niet goed genoeg. En dan heb ik een keer een filmpje van haar voorbij zien komen. Dat ze inderdaad op de dwarsfluit speelt. Alleen ze vindt het publiek wat te groot. Ze houdt het nog liever, zeg maar, in haar repetitiegroepje. Ik zeg, ja, dat kan prima. Dat kan best. Alleen sindsdien is ze dus in protest. Dus nou, dan gaat de kraan stromen. Maar dan horen we geen Tini van de receptie. En ik denk, hier moeten we wat mee. Hier moeten we eventjes wat voor helpen. Dus ik heb even een plannetje gesmeed. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik dacht, wat nou, hè? Wat nou? Gewoon even tussen jou en mij. Wat nou? Als we zelf ook eens proberen op de dwarsfluit te spelen, ja, dan laten we eerst horen hoe het niet moet. En dan daarna geven we het aan Tini van de receptie. Dan mag zij daarna laten horen hoe zij kan spelen. Want ja, zij speelt gewoon stukken van Mozart. Ja, nu is dat natuurlijk lastig om te spelen. Oh, welk liedje is dit? Want tenminste, ik ken zelf geen enkel plaatje van Mozart. Maar ze speelt alleen maar Mozart, dus ik denk dat eventjes een idee is. Maar goed, is er iemand onder ons die toevallig een klein beetje dwarsfluit kan spelen? Of een dwarsfluit in de buurt heeft? Ja, het zal vast wel niet. Maar even een stukje via een audio-appje of zo. Ja, hoe groot is de kans dat natuurlijk? Ik weet het. Maar dan kunnen we dat aan Tini van de receptie laten horen. Misschien dat ze dan over die drempel heen wil stappen. Of we moeten erover stoppen, want dan gaat ze gewoon weer zingen maandag. Hè? Dat is ook nog een optie.

0: Dit gaan we in werking zetten. We hebben het zo net over de dwarsfluit van Tini van de receptie gehad. Is er toevallig iemand die zo'n ding in de buurt heeft of thuis heeft liggen of zo? En misschien eventjes wil voordoen hoe het niet moet? Dan kunnen we dat aan Tini van de receptie laten horen. En misschien dat zij dan wel aanstaande maandag met haar dwarsfluit wil spelen in het ochtendprogramma. Is het Remco? Remco die komt uit Geesteren. Die stuurt een appje. Goedemorgen. Mijn dochter heeft wel een blokfluit. Anders dan, als ik thuis kom, stuur ik even een audio-appje met daarin een blokfluit. En dan kunnen we dat maandag aan Tini laten horen. Vind ik goed. Ik weet ook niet wat het verschil is tussen die twee. Ja, een blokfluit speel je recht en een dwarsfluit speel je dwars. Wat dat dan ligt, is zo'n dwarsfluit perfect wat voor mij. Maar we gaan dat in werking zetten. Komt goed. We krijgen later deze dag een appie van Remco. Laten we dat maandag aan je horen. En aan Tini van de receptie natuurlijk. Goed, is het bijna 8:30. Kunnen we zometeen beginnen met Verzoekie Vrijdag. Aan jou de vraag, wat wil je horen? Wat past volgens jou precies op deze vrijdagmorgen? Je mag het achterlaten via een tekst of een audio-appie bij ons in de app.
1: Dreetje!
2: Hey Mart!

0: Op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
9: Carglo. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
11: Lieve mensen, die handen aan.
10: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: Let op! Alleen de maand juni nog 1600 euro extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Adverteren op de radio.nl.
19: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik.
19: En natuurlijk deze.
20: De vlam in de pijp.
19: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klant. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
0: Vandaag een enorm warme dag. Code geel. Het is namelijk erg heet en benauwd. Temperaturen tussen de 30 en de 36 graden. Het is wat, hè, dat daar code geel voor afgegeven wordt trouwens. We zeggen het wel telkens, maar ja, nou ja, goed. Ze kunnen als KNMI zijn er ook niet achteraf zeggen. Ja, eigenlijk hadden we je moeten waarschuwen. Hebben we niet gedaan, sorry. Maar goed, je weet hoe het gaat. Vanmiddag kans op zware buien, onweersbuien, hagelstenen zelfs en zware windstoten. Code geel geldt overigens tot zondag vroeg. We gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat het komt doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113. Het is beroerd gesteld met de veiligheid voor personeel en bewoners bij zorgorganisatie Plurijn, meldt de Gelderlander. Medewerkers van twee locaties zeggen dat er te veel invallers werken en dat het management ver afstaat van de werkvloer. En Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Het conceptakkoord ligt er, maar volgens het Witte Huis moet er nog een klap worden gegeven op de plannen om verder te praten.
0: Oké, dankjewel. Dan Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Lars. Ja, er staan een paar files op dit moment, maar veel zijn het er gelukkig niet. Op de A73 richting Nijmegen, daar heb je wat meer vertraging tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Nu 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Nou, verder valt het zoals gezegd mee, behalve dan nu op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Hoevelaken en Nijkerk 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij hectometerpaal 119,6.
0: Dank je, Wijnand. Tot de volgende.
22: Graag gedaan. Tot de volgende keer.

0: kunnen we beginnen aan Verzoekie Vrijdag. De vraag van deze vrijdagmorgen is: wat wil je horen? Jouw verzoekje is welkom via de app van Radio NL. We beginnen bij Michael.
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Michael vanuit Wijk bij Duurstede. Goedemorgen. Alsjeblieft even René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Ach, speciaal voor omaatje Vos uit Wijk bij Duurstede. Nou, bij deze.

0: Laat de zon in je hart. René Schuurmans op deze...
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Dat dacht ik. Verzoekje Vrijdag is ook wat we doen. Tussen nu en 9 uur mag jouw verzoekje misschien wel op de radio komen. Deze is aangevraagd door Jacqueline. Die gaat voor Henk Wijngaard.
2: Het waren

0: Henk Wijngaard en de zon schijnt weer in mijn cabine.
1: Goedemorgen, dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met de suggestie van Rick vanuit Almelo. Het stoplicht staat op groen, het stoplicht staat op rood. En Almelo is altijd wat te doen. Hij omschrijft deze als het fluitliedje.

0: Goedemiddag.
1: Jay, en een hele mooie dag. Aan de telefoon, Martin. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Lekker zomerse muziek, zou je denken. Wat wil je horen voor de verzoekie vrijdag van vandaag?
2: De zandloopster, hè?
1: De zandloopster. Je stuurde net nog een Baco in Monaco, hoor niet?
2: Ja, die is beter. Doe maar lekker een Baco in Monaco.
1: Ja, nee, ik kan de zandloopster ook voor je draaien. Wat moet het zijn?
2: Nee, doe maar lekker Baco in Monaco.
1: Baco in Monaco. Lekker weekend, Martin.

0: Ferry de Lids en SHQQ. Ja, dat spreek je dus uit als Sjak. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Baco in Monaco. Aan de telefoon Joshua. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen. Druk aan de klus vandaag?
1: Altijd.
0: Ja, altijd. Samen met René schreef
1: samen
0: je toch?
1: Samen met René, mijn collega, ja.
0: Ja, en werkt hij een beetje door, die René?
1: Ja, rustig maar eens daar. Hij is altijd bezig.
0: Hij, ja, nou ja, goed. Niemand luistert, hoor. Het is even tussen jou en mij, maar je mag zeggen dat hij niks doet, hoor.
1: Nee, hij is altijd lekker bezig. Dus, okay. Je hoort mij niet klaar, hoor.
0: Voor je collega's moet je het hebben, hè, Joshua?
1: Daarom.
0: Yes. Hey, we zoeken liedjes voor Verzoekie Vrijdag. Traditiegetrouw tussen 8:30 en 9:00 komt elk liedje dat je hoort uit onze appbox. Dat is een suggestie die iemand heeft ingestuurd. En jullie hebben zin in specifiek één liedje.
1: Ja, Dans op de Mambo.
0: Kijk eens, je kan dat ook zo mooi zeggen. Zeg het nog eens, Mambo.
1: Dans op de Mambo.
0: Mambo. Goed zeg. Hey, doe René de groeten, ja.
1: Zal ik doen.
2: Stap in.

0: naar rechts.
1: Met ons op de Mambo, Jungle Wagners, juist bij Radio NL. Zometeen dan is het alweer tijd voor de laatste. Ah, ja, het is alweer zover. Waar kunnen we Verzoekie Vrijdag zometeen mee afsluiten? Eventjes going out with a bang, zeg maar. Een laatste finale waardige plaat. Je mag hem doorsturen via de app. Ook als je al een verzoekje hebt gestuurd, denk je, weet je wat, ik heb een andere suggestie. Laten we die even doen als laatste rammer. Dan is dat zeer zeker welkom. Eerst even een klein beetje internationality, als het om de taal gaat in elk geval. Om de band zelf niet. Suggestie van Jessica, die gaat voor Highway. Ach, hoor eens mensen.

0: Ray en Crazy Love, zojuist bij Radio NL. Het is tijd voor de laatste in Verzoekie Vrijdag. En zoals we zeiden, a little bit going out with a bang, zeg maar.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Even een finale waardige plaat voor Verzoekie Vrijdag. Om er een strikkie voor vandaag mee om te doen. En dan verder met de orde van de dag. Hebben het deze editie van Verzoekie Vrijdag volgens mij nog best wel netjes gehouden. Maar om wel af te zeggen dat we afsluiten met een enorm raar liedje. Wow, valt op zich wel mee. Maar het is niet een liedje dat je maandagmorgen 6:30 draait. Als ik hem zo mag omschrijven dan. Vriend van de show, zo mag ik het wel noemen. Even kijken of we met Cor kunnen bellen. Cor die vraagt hem namelijk aan onze finale plaat. Cor, goedemorgen met Lars.
2: Goedemorgen Lars.
0: Morgen. Cor Visser is dit, hè, vanuit Harderwijk.
2: Ja.
0: Ja, kijk eens. Jij vraagt een liedje aan voor Mika. Is dat een collega of een maat van je?
2: Ja, maat en een collega. Oh. Alle twee.
0: Dat is gevaarlijk, hè? Vrienden die ook collega's zijn.
2: Ja, maar dat komt wel goed.
0: Oké, gelukkig maar. Hey Cor, we zeggen altijd de vrijdag moeten we afsluiten met een echte finale waardige plaat. Ja, deze komt er wel in de buurt, hè?
2: Ja, dacht ik wel.
0: Ja, wat mag het zijn?
2: Van de Dennis Autopaleis.
0: Kijk eens, een paraderootje. Dankjewel en een mooie dag, hè Cor.
2: Dankjewel, groetjes.

0: Hondjes.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
3: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
4: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
5: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
6: De Burger King hamburger, onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Zondag 21 juni, spectaculaire

0: Huizinga Metalen bij ze. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus. Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
2: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Rainbow Event.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
8: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
3: Een bijzonder goedemorgen, je bent bij Radio NL. Het is 7 minuten over 9, vrijdagochtend. En we gaan even naar de ANWB, Wijnand Zwaanhoest op de weg.
4: Nou, Rory, over het algemeen gaat het goed op de Nederlandse wegen. Toch staat er een enkele file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de weg weer vrij. Er wordt geflitst volgens Ritsmeister op de A7 van Horen naar Zaanstad bij hectometerpaal 6,9.
3: Dankjewel, Wijnand. Tot straks.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Rory Jonker, ga!
3: Een zomerse vrijdag die maken we gezellig met de Crazy Accordeon zometeen. Er eerst Tino Martin, Jong en Dom.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Radio NL.
2: Altijd aan.
6: Ja, de leeuw komt er.
2: Radio NL.

Goed, even kijken, alles rustig nu. Ja, tractor rijdt weg en dan blijft het stil. Nou, mooi! Ja, zij waren een beetje enthousiast, de Crazy Accordions. Ik ga dat tegen ze zeggen, dat ze even op de beurt moeten wachten. Want Tino Martin was nog aan het zingen. Dat doe je op het podium ook niet natuurlijk. Loop je ook niet het podium op. Nee, het mogen duidelijk zijn, het was even een technisch dingetje. Maar wel een bijzonder begin van de vrijdagochtend, toch? Goedemorgen, het is werk in uitvoering. En zullen we er maar gewoon...

Teken niet. Die is even lekker een dagje vrij. Die heeft het goed bekeken weer natuurlijk. Die heeft denk ik de weerberichten even zitten checken. En die heeft gedacht, die vrijdag neem ik mooi vrij. Ja, geef hem eens ongelijk natuurlijk. Lekker naar het terras vandaag of naar een meertje of naar zee misschien. Ach, het is zo'n heerlijke dag. Ik had alle raampjes open en de airco aan op de fiets. Ja, zo'n dag is het. Samuel Wilton hoor je zo meteen. En nu een zomerklassieker. Hazes en zomer.

Dag, wat een lekker weekend gaan we weer tegemoet. Hè? Het WK gaat verder en Nederland speelt weer morgen tegen Zweden. Ik zag een reportage gisteren van de NOS. Die zijn bij de Zweden gaan kijken hoe die zich aan het voorbereiden zijn. Beetje het kamp van de vijand, zeg maar. Nou, die zijn dus helemaal aan het voorbereiden en allemaal moeilijke dingen aan het doen. Want ze krijgen toch Nederland tegen zich. En tegelijkertijd hebben wij dat andersom ook wel een beetje. De Zweden, dat zijn ook niet de minste de laatste jaren. Dus het wordt een spannende wedstrijd. Het wordt zonnig ook nog eens. Het wordt lekker warm, dus dat wordt gewoon lekker in de zon zitten. Misschien de tv mee naar buiten en dan gewoon lekker daar tijdens het barbecue de wedstrijd kijken. Nou, tenminste, hij begint al laat natuurlijk, dus hoop dat de barbecue dan een beetje voorbij is. Ja, en er is één iemand die heeft er een nieuwe tv bij, hè? Dat is Tommy uit Kampen. Die won er gisteren een bij de Dikdakkers. En Samuel Wilte heeft een EK-single, die hoorde je zojuist bij Radio RL. Nog niet.

0: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl.

0: NL. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja, hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Kessie, Keno. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
19: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
20: Tot snel op 247wood.nl.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
25: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
26: Kijk uit, hier ben ik.
25: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
27: Dit is Radio NL.
28: Altijd aan.
27: Radio NL. Altijd aan.

hoorde je Jannes en Ik wil een boerenmeid. En daarvoor, ja, duur in deze tijden, maar wel lekker op de radio. Diesel en de Sausalito Summer Night. Ook zo'n liedje dat het dan in de zomer, hè, zo'n lekkere warme dag, net even wat lekkerder doet natuurlijk. Ja, en wat het ook lekker doet, is een heerlijk koud colaatje vandaag. Als je vandaag aan het werk gaat, tussendoor even een koud colaatje, ideaal. Dan kan dat vanavond natuurlijk veranderen in een ander drankje natuurlijk. Er zijn heel veel liedjes over drankjes. Je hebt natuurlijk Moët dat nou, hè, over een avond stappen en dan de Moët op tafel. Maar er is er nog één sinds een paar weken. Gaatse Bosma, die heeft een ander drankje erbij gepakt. Ook echt een beuker op festivals, heb ik mij laten vertellen. Maar doet het ook lekker op zo'n zomerse dag. En dit liedje ook zeker, daar gaat het eigenlijk om. Gaatse Bosma dus, de hele boel op stelt.

Ja, zo zouden ze het in Groningen ook kunnen zeggen, hè? Mooi, het leven is mooi. Maar ja, het kan bijna niet verder van Groningen liggen, want hij is een Belg, hè, deze Wil Tura. Hij maakte het in 1989 al, dit liedje. Maar hij is nog steeds een cultheld in België, zou je kunnen zeggen. En je hoorde hem zojuist bij Radio Warel. Het is werk en uitvoering. Editie vrijdag richting het weekend, richting een zonnig weekend. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het dan altijd snel gaan. Als je dan zo in de winter zo naar buiten kijkt en dan denk je aan die zonnige dagen zoals vandaag, dan lijkt dat zo ver weg. En dan in één keer dan trekt het open, dan gaat de zon schijnen. Iedereen wordt vrolijk. De terrassen gaan open, noem het allemaal maar op. Nou, dat gevoel, Melissa Smilda, die had dat ook en die heeft daar een liedje over gemaakt. En dat is nieuw bij Radio Warel. Gaat dan je voorstellen, dit is Als de zon weer schijnt.

Leuk WK-liedje van Harry Vermeegh. Ik moet dan nog steeds denken aan de V-Boys. Hè? Koud, hè? Was ook van hem. Dan is dit net even een ander sfeertje. Maar wel heel leuk. Hij bundelde de krachten met Stef Eckel. Icoon uit Kampen natuurlijk. Waar we gisteren nog waren met Radio Wareel. De dakdekkers waren daar. Of de dikdakkers. Waarschijnlijk ook dakdekkers. Maar ook zeker de dikdakkers. Om daar die tv af te leveren. Hè? Die gewonnen was door Tommy en zijn vrouw Sonja. Door aanvoerder te worden in het Radio Wareel elftal. Ik ben benieuwd of Stef daar nog eens langs geweest. Het is er wel even over gegaan op de radio. Maar ik kan me voorstellen dat Stef even andere plannen had. Maar Tommy en zijn vrouw Sonja die gaan lekker de wedstrijd kijken met de nieuwe tv gekregen van de Dikdakkers en Radio Wareel. En we gaan nog een rondje daarmee doen. We krijgen nog de wedstrijd tegen Tunesië. Dus ook dan jouw kans weer om te winnen. Dit is Radio Wareel en het Klein Orkest.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloen.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakken Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
9: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
10: Bouwcenter Concordia.
9: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld af. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
1: Zondag 21 juni, spectaculaire autocross Eelde Bartelswolde.
2: Diverse klassen aan de start.
1: Op zondag 21 juni aanstaande aan de Koedijk in Eelde. Start 11:30. Deze commercial is mede mogelijk gemaakt door Metaal Recycling en Autodemontage Huizinga Metalen Bijzen. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
3: Radio NL.
4: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
4: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
6: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zeven Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op twee locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Groten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
12: Lieve mensen, al die handen.
11: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
4: Adverteren op de radio.nl.
5: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
6: Dit is Radio Warel, het is 6:06. We gaan de weg op met Wijnand. Hij zit bij de ANWB en hij weet waar het vast staat. Wijnand, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Rory. Ja, inderdaad, nou, op de meeste plaatsen rijdt het nog steeds wel goed door. Op een enkele plek ziet dat er wat anders uit. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen bijvoorbeeld, tussen knoop de Oudijk en de Duitse grens, 2 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging door de controles, net over de grens. Op de A50 is een ongeluk gebeurd van Zwolle naar Arnhem, tussen Vaassen en Apeldoorn, nu 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A10, de ring van Amsterdam, bij hectometerpaal 14,8. En ook op de A13, Den Haag-Rotterdam, bij 6,8.
6: Dankjewel, tot straks.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Laatste werkdag van de week en die gaan we door met extra veel vrolijkheid. Django Wagner zo en nu René Schuurmans.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
5: Altijd aan. Ja, de wil komt er. Radio NL.

garandeert natuurlijk altijd gezelligheid. Mijn naam, dat is Marina, hoorde je. En ook nog René Schuurmans, Al win ik 10 miljoen. Dat is zijn nieuwste. Ja, er is ook vandaag weer veel nieuwe muziek uit. Het is vrijdag en dat betekent altijd een beetje nieuwe muziekdag. Dan wordt hier achter de schermen door de muziekredactie ook flink druk. Nou ja, dingen uitgezocht, nieuwe muziek en zo. Er zijn er al een aantal zo doorgegeven van nou, die kun je wel even draaien vandaag. Dus dat ga ik ook dit programma dan maar even doen. Er is onder andere een nieuwe Amar. Die was al een tijdje aangekondigd en dat is ook een leuk liedje. Dus die gaan we zo meteen even draaien. En uiteraard zo meteen ook weer ruimte voor drie verzoekjes. Dat doen we in de 3:30. Ik hoef de oproep eigenlijk al bijna niet meer te doen. Want er komen heel veel appies binnen als ze komen in grote getalen binnen. En dat is eigenlijk alleen maar mooi, want ik zie ook heel veel zomerse liedjes voorbij komen. Dus er is al genoeg om uit te kiezen. Maar misschien word je nu net wakker, hè, in je hoofd. Niet zozeer dat je dan nu pas net je bed uitrolt. Mag ook, maar misschien dat je nu pas denkt van ik heb nog wel een liedje. Stuur dat even door dan, dan kan hij er misschien nog tussen. De Radio NL App, dat is de plek waar je moet zijn. Dit is Don Mercedes en Rocky.

0: Duckers.
1: Ja, en dus niet de dakdekkers, hè, zoals ik een half uur geleden zei.
0: Ze zijn brengers van vrolijkheid en nieuwe tv's. Dat gaan ze ook nog één keer doen voor Radio RL minimaal. Zolang Nederland in het WK zit, gaan we dat doen, die actie met de dikdakkers en die tv's dus. Dus sowieso nog één keer tijdens de wedstrijd met Tunesië of in de aanloop daarnaartoe. Dus hou komende week de radio gewoon lekker in de gaten. Je hoorde hun WK-single bij Radio RL. We gaan met z'n allen naar Amerika. Goed, dan is er inderdaad ook een hoop nieuwe muziek uit van een bijzondere man. Onder andere Amar, die moest van ver komen natuurlijk. Die heeft best wel een tijdje in de penarie gezeten in zijn leven. Ging daarna werken in een shawarma-tent en had daar één grote droom. En dat was muziek gaan maken. En ook Nederlandstalige muziek. Wat grappig is, hè, als je dan van Turkse afkomst bent. Maar hij deed het. Grote voorbeeld was onder andere André Hazes. En inmiddels heeft hij zelf een aantal goede singles uit. Ik hoef je ook niet meer uit te leggen wie Amar is natuurlijk. Maar deze is ook leuk.

0: hij moest van ver komen, dus deze Amar. Maar hij heeft de stem in zijn hart gevolgd. En dat is de boodschap van dit liedje. Als je dat doet, dan komt het allemaal goed in het leven. En dan bereik je mooie dingen. De stem in je hart, die is nieuw van Amar. En hoorde je zojuist bij Radio RL. Zometeen de 3:30. Wat wil je horen? Laat maar weten in de Radio RL app. Hoor je misschien zometeen jouw liedje terug.
1: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, pus,

0: Soedal, de bouwverslimmers. Smakelijk genieten aan de Rijdiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
6: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
7: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
12: Ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
11: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
13: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
14: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
19: Adverteren op de radio.nl.
20: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
21: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
20: en natuurlijk deze.
21: De vlam in de pijp.
20: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan. De 3 na half 11.
24: Hartelijk dank voor het aanvragen van al die liedjes. Ik heb er weer 3 uitgekozen nu al. En ik ga je even meenemen in wat we gaan doen. Zometeen hier een lekker zomers liedje. Namelijk John West en Lange Frans. Wat een hete zomer heet dat liedje. Die is aangevraagd omdat iemand hem wel heel toepasselijk vond bij vandaag. Ik vertel je er zo meer over. Er is ook nog een liedje dat je niet zo vaak hoort op Radio NL. Maar wat we zometeen gaan draaien met een hele mooie reden erbij. Een beetje romantische radio wordt het. En eerst gewoon een goed liedje. Herman Foukema uit Buurmalsen, die vroeg hem aan. Buurmalsen heet het dorpje waar hij woont. En Willem Duin wilde hij horen met Ruwe Bolster Blanke Pit.
25: Nummer 1.

0: John West en Lange Frans. En wat een hete zomer.
1: De 3:30.
0: Ja, Ramon Sauer, die was er al heel vroeg bij. Een uur geleden vroeg Ramon deze al aan of hij dan mee mocht in de 3:30. Nou, bij deze gedaan. Hebben wij nog één suggestie? En dat is eigenlijk wel een hele mooie. Inderdaad, nummer 3 in het rijtje. Die komt van Jolanda uit Andelst. Die wil deze graag horen voor haar zoon Julian. Want die gaat morgen trouwen met zijn grote liefde Anouk. En dan is deze wel toepasselijk. Een liedje dat je niet zo vaak hoort op Radio Warel, maar daarom misschien juist wel een keer leuk om te draaien. Uit die film, hè? Alles is liefde. Dit is Bluff.

heel veel geluk gewenst in de liefde. Julian en Anouk, zij gaan morgen trouwen. En moeder Jolanda, die wilde deze graag horen. Bluff en Alles is Liefde. Mooie reden om die natuurlijk even te draaien. Uit die film, hè, Alles is Liefde. Ik moet daar even aan terugdenken dan ook. Ik zat op school nog en wij gingen een keer in de klas die film kijken. Ik weet dat de meiden, die hadden echt een prachtmiddag. Die hadden het geweldig. En alle jongens, die hebben echt een uur. Dat was het langste uur dat we ooit op school hebben gehad, zeg maar. Valt er tegen als je even moet wachten, zingt Pascal van Bluff ongeveer. Ja, nou, dat gevoel hadden wij dus ook. Maar goed, wel een mooi liedje en die hoorde je tot besluit van de 3:30 bij Radio RL. Nieuwe Robert.

uurtje maken we de verse Hollandse nieuwe bekend, die van de komende week. Maar tot die tijd is het nog even lekker genieten van deze, hoor. Leuk liedje, de nieuwe van Corrie Konings. Zij was maandag hier om te praten over dit liedje. Er hangt iets in de lucht. Ja, vraag maar aan hooikoortspatiënten wat er met dit weer in de lucht hangt allemaal. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik draaide trouwens ook nog Sineke met Vita Bella. En het leuke is, zij is erbij, hè, volgende week vrijdag bij de Radio Adel Zomertour in Assen. We doen dat 3 avonden lang. Donderdag, vrijdag en zaterdag. En die vrijdag is Sineke erbij. Dus komt dat zien, zou ik zeggen. Frank van Etten hoor je zo meteen. En eerst nog even lekker de archieven in. Benny Nijman, dit is Paardenstaarten bij Radio Adel.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
6: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
9: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
12: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Zondag 21 juni. Spectaculaire autocross Schilde Bartelswolde.
16: Diverse klassers aan de start.
15: Op zondag 21 juni aanstaande aan de Koedijk in Hilde. Start half 12. Deze commercial is mede mogelijk gemaakt door metaalrecycling en autodemontage Huizinga Metalen Bijzen. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
18: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De zomer.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel en Schot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er in principe akkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon. En daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah doelwit waren. En dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien. Met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinko en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Adverteren op de radio.nl.
3: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
4: Goedemorgen, dit is Radio RL en Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
5: Nou, Rory, het wordt drukker op de weg. In totaal staat er nu zo'n 60 kilometer file, alles bij elkaar. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. Nou, de files die er staan veroorzaken stuk voor stuk niet zo heel veel oponthoud. Gemiddeld 5 tot 10 minuten. Een enkele uitzondering daar gelaten op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de extra reistijd een kwartier. Dan wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij hectometerpaal 139,4 en op de A58 Tilburg-Breda bij 58,8.
6: Mag ik jou alvast een fijn weekend wensen?
5: Ja, dankjewel. Van hetzelfde.
6: Ja, lekker de zon in. Dag wij dan.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Ja, het zijn de laatste uurtjes voor dat weekend. Hè. Die kom je door met Radio RL. Vincent zometeen en nu Pascal Redeker.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Radio NL.
0: Altijd aan. Ja,
7: Radio NL.

dromen, hè? Denken aan de vakanties. Gewoon lekker de zon in ergens. Ja, en dat kun je natuurlijk vandaag ook gewoon in Nederland doen. Zo is het ook wel weer. Vincent hoorde je bij Radio NL. En ook nog Pascal Redeker met de badkamerkraam. Het is werk en uitvoering, editie vrijdag. Met straks natuurlijk dan ook weer de bekendmaking van de Hollandse Nieuwe voor komende week. Verder zometeen twee artiesten die best wel lang na het uitbrengen van hun liedje alsnog een gouden plaat hebben gekregen. Ik heb ook het meest aangevraagde liedje bij Radio NL. Althans, een van de meest aangevraagde liedjes van dit moment. Heeft ook weer iets van zomer in de titel. En ik heb ook nog Jeroen van der Boom. Die gaat zometeen op de Spaanse tour. En dan weet jij wel wat hij gaat doen, hè? Precies. Mag ik je eerst even voorstellen aan nieuwe muziek. Nieuwe van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Dit is Knipperlicht.

Weet je nog, vorig jaar toen werd het jubileum van Amsterdam gevierd. 750 jaar bestond de stad. Toen hadden ze dat feestje op de ring. Daar waren toch vooral ook heel veel klachten over, omdat het zo warm was. Maar dit liedje hoorde daarbij, is speciaal op verzoek gemaakt door René Vroger en Billy Danst. Ook twee ras Amsterdammers natuurlijk. En ook goede vrienden. En het leuke is, dit liedje heeft nu alsnog de gouden status bereikt. Dat is mooi, hè? Het liedje is eigenlijk al meer dan een jaar oud. Bijna twee, maar inmiddels toch nog een gouden status voor dit liedje. De stad hoorde je bij Radio Wardel. Het station dat volgende week de zomer weer gaat vieren, dat doen we in Assen bij de Radio Wardel Zomertour. Donderdag, vrijdag en zaterdag. En de 3J's zijn erbij, die hoor je zo meteen. We hebben een lekker liedje uit Los Vast. En over lekkere liedjes gesproken, je zou voor de grap deze kant eens moeten zien van de Radio Wardel app. Dit is echt een van de meest aangevraagde liedjes momenteel. Rutger van Barneveld, een echte zomerhit. Dit is Zwoele Zomernacht.

Barneveld, zwoele zomernachten bij Radio Adel. Veel aangevraagd. En als je denkt, nou, ik wil dit wel eens live zien. Ook hij is erbij. Volgende week vrijdag bij de Radio Adel Zomertour in Assen. Daar gaat hij deze mannen tegenkomen. Want die zijn er ook, namelijk de 3J's. Je hoort ze nu, reggae op de radio. Los vast.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: grote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik.
1: En natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
3: Dit is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
5: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
6: Radio NL.
3: Weerbericht.
7: Het is vandaag een beetje alsof je chilisaus hebt en daar dan nog sambal bij gooit. Het is namelijk uitzonderlijk heet, staat hier. Maxima tussen de 30 en 35 graden. Zelfs op de Waddeneilanden is het boven de 30 graden en dat is bijzonder. In de kustgebieden is het dan wel minder heet. Dat komt door een wind van zee. De zon die schijnt flink, dat mogen duidelijk zijn. En vanmiddag trekken er wel wat meer wolken over. Vervolgens neemt in de avond de kans op buien toe. Dat kunnen stevige buien zijn met ook onweer. Het wordt dan ook broeierig. Zo'n lekkere plaknacht krijgen we dan weer. Het weekend verloopt minder heet met wel een kleine buienkans.

0: grote glimlach tijdens jouw werkdag. Dit is Werk in Uitvoering.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

Frank van Hetten. En niet bang voor de duivel bij Radio RL. Ik vind het leuk, de Radio RL app die is heel druk vanochtend met allerlei berichtjes. Mensen die liedjes aanvragen en zo. Foto's vanuit de zon. Mensen die onderweg zijn naar leuke dingen, naar het strand. Of die aan het werk zijn in de zon ergens. Heerlijk. Blijf dat vooral ook doorsturen de hele dag. Wij vinden het altijd leuk om van je te horen. Zeker op een dag als vandaag. Wat gebeurt er in Nederland? Waar schijnt de zon en hoe geniet je ervan? Maar ik zie ook her en der, en daar moet ik dan een beetje om lachen, appjes voorbij komen van mensen die zijn op vakantie. Die zitten bijvoorbeeld in Spanje, Griekenland, Egypte. Ik heb al van alles voorbij zien komen. En die proberen ons dan een beetje jaloers te maken. Van kijk, ons is hier lekker in de zon zitten. Nou heb ik net even de temperatuur zitten checken op de thermometer van Torremolinos. Toch een van de favoriete Spaanse vakantiebestemmingen. Daar is het 26 graden momenteel. Ja, dat is lekker, maar wij zitten momenteel op de 30, dus hè? Wie maakt wie nou jaloers? Nou ja, wel leuk al die berichten. Blijf ze doorsturen. Dankjewel daarvoor in de Radio RL. Het is werk in uitvoering. We vieren de zomer met Wolter Kroes, Ruud du Soleil zometeen. Frans Bauer komt er ook aan. En nu, John de Bever. Yeah.

Donderdag, Radio RL viert de zomer op de Brink in Assen. Daar moet je zijn, 3 avonden lang. En op die donderdag, de absolute start van dat feest, is hij erbij. Wolter Kroes, die gaat daar staan. En uiteraard deze ook even doen. Gaan we tenminste wel vanuit. Roet du Soleil, hoorde je bij Radio RL. Wat wordt de Hollandse nieuwe van volgende week? Je hoort het in 2 liedjes.

van Berg en ik wil alleen maar dansen. Nou, dat kan zometeen na 12 uur weer. Dan neemt de Hessel namelijk over met op volle kracht. Het is de extra vrolijke vrijdageditie met natuurlijk ook weer kans op jouw verzoekje op de radio. Dus laat vooral even aan hem weten wat je zou willen horen. Veel plezier bij Hessel zometeen. Wij hebben nog even iets belangrijks te doen. En dat is de bekendmaking van de Hollandse Nieuwe voor komende week. En die is van een man van wie het verhaal best wel klassiek begint. Namelijk gewoon ergens in een kroeg en daar lekker gaan zingen. Ja, dat heb je natuurlijk met heel veel van die Amsterdamse zangers. Maar in zijn geval is dat in Eindhoven. Er is één kroeg waar hij dan heel veel optrad. Vroeger. Of vroeger, zoals ze daar eigenlijk zeggen dan natuurlijk. Nou, daarna kwam zijn grote doorbraak. Dat was eigenlijk Ademloos door de nacht. Bewerking van Helene Fischer. Maar zo nu en dan komt hij ook met zomersingles. Zo kwam hij een paar jaar geleden al met een liedje waarin hij naar Spanje ging met het vliegtuig. En nu is hij terug met een nieuwe zomersingle. Heeft hij een ander land uitgekozen. En heeft hij er ook nog de hulp bij gevraagd van de gasten van Chic. En daar is een heel leuk liedje uitgekomen. Is een paar weken uit nu. En belooft veel voor de komende zomer. En komende week Hollandse Nieuwe bij Radio Warel. Ferry de Lits. Dit is Baco en Monaco.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
4: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rolloen.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
7: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
8: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Let op! Alleen de maand juni nog 1600 euro extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.

0: Tuks voor 2,35. En AHA-vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

0: garage Huizinga Metalen bij ze. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
1: Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daarop varen er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Autobedrijf Hermes.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
6: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
13: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
14: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier wat files te melden op de A1 op Amsterdam naar Apeldoorn. Eigenlijk tussen Bunschoten en Barneveld is een ongeval gebeurd. Daardoor 33 minuten vertraging, 6 kilometer. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A2 tussen Beest en Waardenburg voor Zertogenbos, 20 minuten, 8 kilometer. En eentje op de 28, Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Hoevelaken, 18 minuten, 7 kilometer file wordt er gemeld. Dan de flitsers. Op de A1 bij de Lutten staan ze bij 72,8. En op de A12 bij Utrecht tussen Utrecht en Gouda bij 63,3. En dan op de A27 van Utrecht naar Hilversum bij hectometerpaal 80,0. En ook word je gecontroleerd op de A27 Utrecht-Hilversum bij Utrecht 84,5. Ook de A28 Zwolle-Meppel bij ongeveer de afslag Rauwveen 106,0. En de laatste, die vinden we op de A73 Venray naar Venlo bij Orlo. Hectometerpaal 59,8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, het zijn tropische temperaturen en we willen graag de muziek erop aanpassen. Dus laat even weten. Goedemiddag.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
15: Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.

Veldmeijer die in de bres springt voor de draaiorgels. Hè. Het is toch een cultureel dingetje bij ons in Nederland. Hè. Dat draaiorgel, dat mag ook niet verdwijnen natuurlijk. Ze heeft een mooi liedje over geschreven. Draaiorgel dus. Goed, nou, goedemiddag allemaal. Het is lekker warm. Hè. Tranquilo, tranquilo zou Jan Smit zingen. Hè. Gewoon rustig aan, de dag doorkomen. Leuke verzoekplaat al binnengekomen hier. Edwin uit de Bos wil graag iets horen van Robin van Herwijnen. Dat gaan we doen. En ook een verzoekje vanuit de auto. Peter Schenning? Pieter Schenning. Hey, we zijn onderweg naar de toppers in Amsterdam. Nou, mooie tijd. De sfeer in de auto is altijd leuk. Doe even Cheerio draaien van Justin de Wild. Ja, dat snap ik. Dat had ik ook eerder gezien hier ergens in de box van Tim Helmig uit de Assen. Die wil hem ook horen. Ja, grote vette hit natuurlijk, dus dat gaan we ook even regelen. Maar we stappen eerst even in het bootje bij Robin van Herwijnen. En mocht je je geroepen voelen om ook even een verzoekje deze kant op te doen, gewoon even via de app van Radio NL. Gratis even iets downloaden. En dan even een leuke reden erbij zetten. En dan moet dat in wezen in principe

Jaap van Gestel en het oude kroegje op de hoek. Ik krijg hier een verzoekje binnen voor een aantal mensen. Nieke uit Bennekom die doet hier een aanvraag van Lucas en Gea voor een trouwe luisteraar. André Achterstraat uit Bennekom. En ik weet niet of ik het durf, want moet ik even uitleggen. Er is er één plaatje bij Lucas en Gea, die kun je alleen maar op één moment draaien. Dat is dat het zo warm is als vandaag, zeg maar. Alleen, ik weet niet of jullie dat waarderen. Ze hebben dat namelijk gemaakt in de tijd van de zon op een piemel. Toen dachten zij van, daar moeten wij tegenaan. En het is in het Gronings. Dus Lucas en Gea komen natuurlijk uit Groningen. En op een gegeven moment zingen ze... Bie de vrouwlu gutst het zwaait tussen de titten. Ik weet, kan dat of niet? Het is wel... Oh, wat een hitte heet dat. Dus het past precies in het weerbeeld. Laat even weten of dat kan. En dan ga ik ook voor Ramon Sauer een liedje draaien. Die zegt, heerlijk dagje vandaag. Zou je daarom de zomerse klanken van Demi de Groot kunnen laten klinken met Cantara Pepe? Ja, dat is ook een liedje die we plat gedraaid hebben eigenlijk. Hè? Een tijdje geleden, wanneer was het? Een 2-3 jaar geleden of zo? Ik weet niet precies meer. Maar het misschien wel even leuk om dat even weer op te rakelen. Laten we er even naartoe gaan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend.
3: Van 8 tot 12 uur.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demo.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
2: Bouwcenter Concordia.
1: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
10: Kijk uit, hier ben ik.
9: En natuurlijk deze.
10: De vlam in de pijp.
9: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: Ik zit hier met de zonnebril op achter een mengijzer. Korte broek aan. Ja, ja, lekkere temperaturen buiten. En natuurlijk prachtige muziek op de radio. Ik heb wel even voorgenomen om die zwaait tussen de titten niet te gaan doen. Want vanmorgen bij Lars is dat ook al gebeurd, begreep ik. Want dat kreeg ik hier net binnen. En ook gisteren al. Dus ik kies even voor die andere. Met zonder mijn piemel. Vind je dat goed?
1: Ja?
0: Denk het wel, hè. Die gaan we zo meteen even draaien. En ja, misschien wel leuk om te vertellen dat die schuilnaam van die Mick Harren, want die zingt het. Hè, met zijn Mexicaanse jurk aan en helemaal verstopt. Hij durft het niet. Hij heeft hem zelf Sonny M. in de Cacarutjas genoemd. Maar dat hoeft. En nou blijkt dat de populairste hit van Mick Harren is dus die zonder mijn piemel. Ik draai hem ook even speciaal voor collega Robin Pijpstra. Die is namelijk 25 jaar getrouwd, net 50 jaar geworden. En die heeft iets met dat liedje. En als je wilt weten wat, dan moet je hem zelf even vragen.

niet. Henk Wij gaat wel. Dus, Het is Dean Sanders. En zijn nieuwe zomerfeit, zeg maar. Zomerhit. Hè? Nog niet een hit, maar ja, wie weet. Ik wil niet dat je gaat, heet het. Houd het even in de gaten. Nou, ook een leuk nieuw item misschien. Want ik krijg hier de opdracht om even iemand uit te gaan schelden. Scheld Nick Dral even uit. Die kaffer, zo staat het hier, hè. Zijn niet mijn woorden. Die is naar huis gegaan, want die is met zijn hengel aan het water gaan zitten. Laat ons maar in de steek, Nick staat erbij. Bas schrijft dat uit Lutjebroek. Goedemiddag, Hessel. Wat een heerlijk weer op de steiger vanuit Hoorn. Troffel in de hand, kuipen vol cement. Kan je Levi Lenting draaien? Dan maakt het helemaal compleet. Werk ze vandaag. En een groeten en een goed weekend. Ja, nou, Nick Dral, toepasselijk plaatje. Gemaakt door Levi Lenting. Eigenlijk op de buik geschreven van Nick Dral. Luister maar. Hij piekt te vroeg, weet het. Ah, dat komt goed uit. Ja, ja.

0: Het is een van de vele nachtegaaltjes uit Volendam. Tamara Tol heet ze. En we draaiden dat speciaal voor het jubileum van Jacqueline en Kees. Die zijn namelijk 12 jaar getrouwd vandaag en vroegen dit liedje aan of we die even konden draaien. Nou, Tamara, ja, wat doet ze eigenlijk? Oh ja, ze is, dat is misschien wel even leuk om te vertellen nog. Ze deed vroeger Linda Ronstedt in de uitzending van Henny Huisman. Heel lang geleden op de tv, maar goed, wel een belangrijk moment in haar carrière en in haar loopbaan. En zo hebben we Tamara leren kennen. En ze kan ook heel snel haringen schoonmaken, dat kan ze ook. Dus dan weet je dat ook. Even kijken wat ik hier weer had. Oh ja, een verzoekje van Hardy. Die had hem ingesproken via, ja, via de ding, de praatpaal. Even horen, Hardy.
1: Hessel, een hele goede middag. Ik wou even graag een plaatje aanvragen van Marco de Hollander en een zangeres zonder naam. Eenmaal in je leven. Voor mijn vrouw en voor mijn vrienden die ook luisteren. Nou, Hessel, fijne uitzending. En hou het rustig met deze warmte en genoeg drinken. Alle luisteraars ook, hou het rustig met deze warmte en goed drinken. Iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week. Ciao, ciao.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de Avid beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij Isolatienoord.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
16: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
15: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
17: Zondag 21 juni. Spectaculaire autocross Eelde Bartelsvolde.
18: Diverse klassers aan de start.
17: Op zondag 21 juni aanstaande aan de Koedijk in Eelde. Start 11:30. Deze commercial is mede mogelijk gemaakt door metaalrecycling en autodemontage Huizinga Metalen Bijzen. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
19: Radio NL.
20: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
21: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
20: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
21: De Zomertour.
20: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
21: Eén groot feest zal het weer zijn voor iedereen, van groot tot kleine Zomertour.
20: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten. En het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het AP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
5: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Adverteren op de radio.nl.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Hey, goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Ik neem je graag even mee op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Van Beest naar Waardenburg staat 22 minuten op je te wachten. 9 kilometer, dus daar even voorzichtig aan. En ook op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam is het problemen. 21 minuten wordt er gemeld. En op de A16 daar is een afgevallen lading tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. En daardoor is het wat... Stilstaan tot langzaam rijden verkeer, 17 minuten, 3 kilometer. Dan daar 50 nog tussen Os en Apeldoorn, Renkum naar Waterberg. 15 minuten over zo'n lengte van 10 kilometer, behoorlijk lange. En dan nog even de flitsers. Op de A1 staan ze bij Muiden tussen Naarden en Amsterdam bij 11.0. En op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij Willep, 92.8. En ook de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens bij De Lutte, daar staan ze bij 172.8. Ook bij Bavel is men bezig, daar tussen Gorkum en Breda aan de A27, hectometerpaal 4.8. En bij Rogat de A28, Hogeveen-Meppel bij 119.4. En dan de laatste, die vinden we bij Loenen, dat is de A50, Arnhem-Apeldoorn. De hectometerpaaltje 192.0. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja, straks natuurlijk de Hollandse Nieuwe van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. En we hebben een mooie van André van Duin voor je.
15: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Radio NL.
15: Altijd aan.
16: Ja.

En John West, of net andersom nog ook. Hè, dat... Uit betrouwbare bronnen weet ik dat Lange Frans binnenkort met een nieuwe komt. En niet met... niet met John West dit keer, maar met iemand anders. Hè, dat doen al die rappers tegenwoordig. Donnie heeft daar ook een handje op. Billy Dance is daar ook mee bezig. Hè? Zoveel mogelijk platen maken met allerlei verschillende artiesten. Nou, Lange Frans doet dat ook. Die komt met een hele beroemde zanger straks een duet brengen. Maar ga je nog niet vertellen wie? Dat ga ik nog niet doen. Dat hoor je vanzelf. Kom goed. Hey, graag even een plaat voor mijn schoonzoon Wiep Grit wordt hier geschreven. Michel uit Apeldoorn, Michel ten Berg de Boer. Wiep Grit zit nu op de warme bouw. Pal in de zon, geen schaduw wordt hier geschreven. En zeg er maar bij dat, dat zijn dochtertje van 4 hier zich heerlijk vermaakt in het zwembad. Met ijsjes bij opa en oma. Graag even een liedje voor de jongens daar. En zeg maar dat het bier vanmiddag koud staat en de gehaktballen warm liggen. Of was het nou net andersom? Ja, nou, bij deze is dat geopperd. Ik heb er even een mooi liedje bij gezocht voor het verhaal. Hè? Ook voor de beeldvorming. Ja, en dan kom je toch uit bij Henk Wijngaard. Hè? Met dat liedje over dat opa zijn en zo. En, oh, daar heeft hij ook een liedje over gemaakt. Dit is die andere, die heet Kleinkinderen. Ja.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: De G op zoek naar pellets?
0: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
6: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
9: Samen delen we Oranje.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, weet jij hoe...

0: En je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met 4-toetsie en rij weg in het verdienmodel.
1: Kijk op Renault.nl. Met alle grote hits van Henk. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
2: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
3: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
4: Radio NL.
2: Weerbericht.
5: Ja, normaal gesproken heb ik daarvoor contact met onze weerman. Maar die is even verhinderd. Die heeft een familieweekend. Dus die is er even op uit. Ja, dus vrijdag, zeg maar. Dus ik doe het even zelf. Vanmiddag is het uitzonderlijk heet, staat hier. Met de maxima tussen de 30 en 35 graden. In de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. En de zon die schijnt flink. En er trekken wat wolken over, staat hier ook. Vervolgens neemt in de avond de kans op stevige buien toe en wordt het broeierig. Het weekend verloopt minder heet met hier en daar een kleine buienkans. En natuurlijk kans op onweer. Nou, dat is eigenlijk het weerbericht. Dat is heel mooi allemaal. En ik heb ook een mooie spreuk. Schijnt de zon in juni fel en warm, dan volgt soms de donder met groot alarm. En dat moeten wij even afwachten dan. Maar je bent erop voorbereid in ieder geval. Nou, een van de grootste hits op dit moment op alle kanalen komt hier ons in beeld, zeg maar. Rutger van Bad.

Kijk maar eens op de socials. Hele volkstammen die zingen de dakken vanaf. Niet normaal wat dit liedje allemaal doet. En het is ook weer een bijzonder verhaal, want... ja, ik moet het misschien even uitleggen, want wij weten dat achter de schermen hoe dat zit. Maar Rutger die zat bij een vast koppel, zeg maar, producerskoppel, waar hij al zijn liedjes liet maken. En nu heeft hij een uitstapje gedaan naar de mysterieuze producer, die niet te bereiken is, hè, die iedereen wil hebben en die hit na hit scoort. Ik heb het over Harold Queens, dat is namelijk de verantwoordelijke voor deze plaats, zoals ik begrepen heb. En die Harold Queens, ja, die is niet te, die kan je niet bereiken. Iedereen wil opnemen, elke artiest aan, maar het lukt niet. William Burg lukt het. Marco Schuitmaker is het gelukt, hè, met de Engelbewater ook gelijk een hit. Nou, dit ook weer. Het is echt mysterieus. Mysterieus verhaal. Harold Queens, dat is de man achter het liedje. Bijzonder allemaal. En iedereen zingt er mee. Dus die man die heeft toch iets in zijn vingers wat een ander niet heeft. En waardoor die liedjes gewoon uit het dak knallen. Dat is toch bijzonder. Wat ook bijzonder is, en misschien ook wel een grote hit wordt, is het nummer van Amar. Amar is natuurlijk die Turk uit de kroeg. Hè? Die kebabzaak dat hij liedjes stond te zingen. Heeft het heel zwaar gehad in zijn leven. En is heel blij waar hij staat. En daar gaat het volgende liedje ook over. Gonnie Wijnen uit Leidschendam schrijft het deze kant op. Die zegt, draai dat nieuwe nummer even van Amar. Want de stem in je hart is eigenlijk uit het leven gegrepen door hemzelf. En ik heb het net even voorbeluisterd. Ik had het nog niet gehoord. Maar inderdaad, hij zingt daar eigenlijk wat hij beleefd heeft en gevoeld heeft. En hij heeft ook een boodschap in het liedje zitten. Dat hoe raar het ook loopt in het leven. Gewoon luisteren naar je eigen hart soms. Dat is het.

Dan gaat het gebeuren in Houston. Dan speelt ons elftal tegen Zweden. Het begint al om 7 uur. En ja, we zijn benieuwd wat de Koeman ervan gemaakt heeft. En ja, hoe het gaat lopen. We gaan allemaal voor de buis. Ik probeer het allemaal bij te houden, hè. Al die voetbalwedstrijden. Maar, ik val steeds in slaap s'nachts om 3 uur. Dat lukt me niet. Ik kan niet allemaal bijbenen. Al die wedstrijden. Want ja, ik vind het wel leuk om naar te kijken. Maar ik probeer het ook alles bij te houden. Maar het valt echt niet mee. Goed. Nou, dus morgenavond Nederland. We gaan het beste daarvan over. En maandag dan begint onze nieuwe actie weer, begreep ik. Met het weggeven van een mooie tv door de Dikdakkers. Met die prachtige actie van ze samen met ons. En dan, ja, gisteren kwam hij ook weer goed terecht, hoorde ik wel. In Kampen. Ik weet de naam zo even niet, want ik zat in de auto naar Rory te luisteren. Maar het is wel weer goed gegaan allemaal. Volgende week dus weer nieuwe kansen, nieuwe rondes. Met een fictief elftal op te stellen. En eentje daarvan die gaat er dan vandoor met die prachtige tv. Maar dat is volgende week. Ja. Goed, nog even kijken wat ik hier meer binnen had gekregen aan verzoekplaten. Wim van Dam uit Leiden wordt ook geluisterd. Goedemiddag, en zo zou je voor mijn collega's van Sloos en Zoon het nieuwe nummer van Wesley Klein willen draaien. Moet ik even kijken of ik die al heb. En alvast bedankt. Het is hier ook warm, schrijft hij. Nou, en zo heb ik nog wat meer hier in de boek. Ik moet even erbij langs. Ik zal eerst even Sineke inzetten. He, die doet toch haar eigen ding. He, die doet wat ze wil. Oud liedje van Rob Zorn, oud liedje van Hanny en misschien nog wel meer, weet ik ook niet. Maar dit is haar nieuwe single. Ik doe wat ik wil.

weten wij ook wel, Tino Martin. En later als ik groter ben. Zo, hoenpapa. Harmen uit Doornspijk is onderweg met zijn meisje, met Maartje. Want zij zijn een jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Zijn lekker onderweg naar Oostende om het te vieren. Dus ja, mooi weekendje uit. Superleuk. Ik ga daar een liedje voor draaien van Wiltura. Dat komt mooi uit, hè, want die zingt ook over Oostende en zo. Dus dat komt heel mooi uit. En Bram, ja, Bram die vraagt mij om het onmogelijke uit Steenwijkerwold. Die heeft hier een liedje die ik niet kan krijgen of kan draaien. Dus dat gaat niet lukken, Bram. En Martijn Gerritsen, die wil nog even een nummer van Jeroen Spierenburg voorbij laten komen. Door jou voor zijn meisje Mariska. En de groeten komen vanaf de camping, het Groene Eiland in Appeltern. Nou, hartstikke goed allemaal. Mooi weekend. Lekker warm weer erbij. En de keizer op de radio. De keizer van het Vlaamse lied. Oftewel, Wiltura. MUZIEK

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah!
6: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jozen weer en rollo.
8: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier, ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
9: Want u scoort bij Isolatie Noord.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
15: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dank. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
16: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
15: Kijk op ProStop.nl.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
18: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De zomer.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de 3e was een hogere straf geëist. Maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Rainbow Events voor openings.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Tja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Adverteren op de radio.nl.
13: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
14: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Op de Nederlandse wegen begint druk te worden op de vrijdagmiddag. Ik neem je graag even mee. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück staat 27 minuten 5 kilometer vanaf Oldenzaal-Zuid naar de grens. En op de A2 tussen Culemborg en de Nijhofbrug, Martinus-Nijhofbrug, 31 minuten 12 kilometer. En op de weg van Echteld naar Tiel op de A15, daar is het ook problemen, 16 minuten aanschuiven, 3 kilometer. Dan nog een lange van 18 minuten tussen Vlaardingen-West en de brug over de Bonenvliet. Tussen Gouda en Hoek van Holland langs A20. Komt dat door een ongeval, wordt hier gemeld. 18 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de A50 tussen Arnhem en Os, Tacticusbrug naar Maasbrug. 15 minuten, 10 kilometer. Nou, en dan nog wat flitsers. Het zijn er maar opvallend genoeg 2. Ja, u hoort het goed. 2 op de A1 bij de Lutte. Er staat er zo'n strijder bij 172.8, 172.8 dus. En op de A4 tussen Schiedam en Delft bij Schipluiden, daar vind je ook eentje bij 60.5.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, heel veel jeugd vindt het liedje van Fons Feuring geweldig. Dat heet Feci Feci. Dus die gooien we er maar eens even in. Goedemiddag.
16: Dit is de muziek van Radio NL.
17: Radio NL.
16: Altijd aan.
18: Ja, de wil komt er.
16: Radio NL.

misschien kun je ons even laten weten welk feestje jij naartoe gaat dit weekend. Hè, dan kan je het misschien ook even vertellen aan anderen nog. Handig, misschien, hè, als het kan. Even een verzoekplaatje vanuit Harskamp. Tine. Tine zegt, als je tijd hebt en het lukt, dan zou heel mooi zijn als je een liedje wilt draaien van Perry Zuidam. Deze zomer. Dat zou mooi zijn. Plaatjes namelijk bedoeld voor alle luisteraars die nu zitten te genieten. Aan het water of op de camping. Ja. Perry Zuidam, dat is lang geleden dat we die even draaiden. He, dat, die is ook al jaren bezig met optreden en zo ook. Dus hij heeft het heel druk op zijn agenda. Dus ik ga hem er even bij pakken. Sterker nog, hij draait al deze zomer. En zometeen ook Jeroen Spierenburg met Door Jou. Komt eraan.

liedje door jou. Hartstikke idee. Hey, ik wil graag even dat je wat dingen even onthoudt. Want ja, we moeten dat eigenlijk veel vaker roepen. Want binnenkort is het zover. 25, 26 en 27 juni. Dan strijken wij neer met de Radio NL Zomertour op de Brink in Assen. Tijdens de TT. Iedereen kan daar naartoe komen. Dat is geheel gratis. Familiefeest ten top. Met heel veel artiesten die ons dichtbij staan. Met onze zender. Met op donderdagavond, om je even een beeld te schetsen. Op de 25e dus. Vanaf 's avonds 8 uur. Staan daar Marco Schuitmaker, 3J's. Wolter Kroes, Justin de Wild, Django Wachter. Frans Duits, het houdt niet op. Senna. Amar, we draaien net nog. Jan Biggel, Robert Pater, Marco de Hollander. De Dikdakkers en Pascal Redeker. En die vrijdag gaan we het gewoon herhalen. Hè? Dus de 26e op datzelfde plein. Vanaf 8 uur weer gratis toegang. Danny de Munk, Sieneke, Rutger van Barneveld, Vincent, Ancora, Lucas en Gea. De Havenzangers, Belinda, Marloes, Birdie, Fetty, Kevin Paré, Christine, Lara, Mila, we draaien daar zo pas nog, Wendy van Hout en Dennis van Dam. En op zaterdag gaat het nog een keer gewoon door. Wesley Klein, Erik van Klinken, Dennis van Dijkhuizen, Arjan Veneman, Jacques van Gestel en Hans Bakker. Nou, zet het even in je agenda. Dus 25, 26 en 27 juni op de Brink in Assen tijdens de TT-festiviteiten in de stad zelf. Dus bij deze de uitnodiging. Ja, en wat morgenavond betreft, ik weet niet of je het nog redt in het vliegtuig. Dan zou je nu in moeten stappen, denk ik.

0: Woensdagmiddag. Toen zat hij hier in de studio en hij heeft... Ja, ik heb hem daarna nog even gevraagd. Heb je wat reacties gehad, Jan? Ja, heel veel, zegt hij. En hij heeft ook mij mee naar buiten getrokken. Ik moest een sticker van ons op zijn auto plakken. En die heeft hij ook geplaatst op zijn, weet ik, TikTok en zo. Ging als een tierenlier. Allemaal reacties en zo. En ja, het komt mooi uit, Jan, dat jij de sticker nu draagt op die grote auto van je op je achterraam. Ziet er goed uit. Want gisteren kreeg ik het trieste nieuws dat... Ik kreeg een appje van Mark Gillis. Ik denk, wat moet Mark Gillis nou met mij, weet je wel? Dus ik open dat dingetje. Zie ik Peter Gillis die sticker eraf trekken van zijn Rolls. Ik denk, nee. Dus ik terug, ik zeg, waarom is dit? Ja, die auto gaat eruit, er komt een nieuwe. Oh, nou, ik ben benieuwd of die sticker daar weer op komt. We gaan het beleven, maar dan weet je dat even. Het stickerverhaal van Radio NL. Hè, dat, ja, we zien het liefst natuurlijk zoveel mogelijk mensen met die sticker achterop rijden. Zodat ze laten zien wat ze leuk vinden. Dat zou prachtig zijn. Goed. Zometeen gaan we nog meer verzoekjes draaien. Ik ben ze nog even aan het op een rijtje aan het zetten. Daar zit onder andere bij een heel oudje van Rijn de Vries. Wie? Rijn de Vries. Dat was een man van Java. Met een liedje Patsy. Maar die komt zometeen.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
12: Gritter Chalets en staakcaravans.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
16: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
17: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
19: Samen delen we Oranje.
20: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
21: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel.

0: Radio 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
2: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverteren op de radio.nl.
3: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
4: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
3: en natuurlijk deze.
4: De vlam in de pijp.
3: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Dit is Radio NL.
5: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.

0: je kunt het je bijna niet voorstellen, maar ooit was dit gewoon wereldberoemd in Nederland, dit liedje. 17 weken in de top 40. 17 weken. Hoogste positie was nummer 15 en dat was in 1965. Ik zei al een paar jaar geleden. Maar het gekke was, in 1962 deed het helemaal niks. Totdat onze collega's van Veronica destijds zich voorin gingen zetten. En toen werd het een grote hit eigenlijk, hè? Patsy van Rijn de Vries. We draaiden dat voor de slagerij. Ook wel even leuk, Krijn van de band uit Noordwijk. Daar staat daar in het magazijn zijn ze bezig. Lorenzo Meijer en zo'n collega. En die wilde dat graag even aanvragen voor Hans, begrijp ik. En die wordt daar warm van als hij dat liedje hoort. Dus super toch? Dus bij deze geregeld. Nou, en dan nog een verzoekje voor Lola. Lola Verhoeven uit Deventer. Zij schrijft, ik wil graag even een liedje aanvragen voor mijn vader. Want wij gaan naar Ameland dit weekend. Dat is ook mooi. En daar is ook een mooi nummer over gemaakt door Hans Bakker. Dus heel veel plezier op Ameland. En dan draaien wij het oude liedje van Koos Albertz even. Deze.
1: Ik was nog jong,

van welk bedrijf, maar het is bedoeld voor zijn collega's. Maar misschien komt er nog minder zo meteen. Joël Schel, dus. Nou, mooi. Hey, nog even over die sticker van Peter Gillis. Die Peter Gillis, Peter en Frank Lammers. Frank Lammers moet ik even toelichten. De stem van Massa's Kassa, de voice-over. Die man die al die leuke dingen zegt, zeg maar. Om dat sausje over die serie heen te gooien. Ja, die zat in een podcast van de week en in Nina Lammers. Daar zat hij in en op een gegeven moment kregen ze het over Massa's Kassa. En toen zei Frank Lammers op een gegeven moment van, nou, ik weet helemaal niet dat die serie stopt. Ik ben helemaal niet afgemeld of zo door Talpa dat ik niks meer in hoef te spreken. Nou, dat was reden genoeg om in die podcast te gaan bellen met Peter Gillis. En Peter zei ook van, ja, ik weet ook van niks. Eigenlijk, ze hebben mij ook nog niet afgezegd. Fraaie boel. Nou, zegt Frank Lammers, het zijn maar rare mensen die makers van die serie. Daar konden we mee doen. Dus, maar wat betreft de sticker, ik heb begrepen dat Peter een spiksplinter nieuwe auto krijgt. Een bak van een ding natuurlijk. En daar hopen we natuurlijk ook weer op te mogen prijken. Maar goed, dat moet nog blijken. Ik zal gewoon het leven door een liedje weer drijven.

0: gezellig.
1: We proosten op het leven en gaan door.
0: Het is de nieuwe van Melissa Smilda. En het heet Als de zon weer schijnt. Nou, die schijnt volop natuurlijk. Zo meteen veel plezier met Stefan Leur. En dit is de nieuwe van Wesley Klein voor Wim van Dam. Niet zo.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
8: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
7: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
9: Zondag 21 juni. Spectaculaire autocross Schilde Bartelswolde.
10: Aan de start.
9: Op zondag 21 juni aanstaande aan de Koedijk in Eelde. Start 11:30. Deze commercial is mede mogelijk gemaakt door metaalrecycling en autodemontage Huizinga Metalen Pijzen. En beschikt over een eigen ophaaldienst.
11: Radio NL.
12: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
12: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
13: De Zomertour.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet één, maar twee schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de AWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.

0: FM. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
6: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij Isolatie Noord.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Adverteren op de radio.nl.
17: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
18: Een paar minuten over drie is het geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A2, daar staan twee files. Eindhoven richting Utrecht, 32 minuten. En Utrecht richting 's-Hertogenbosch, daar staat 32 minuten. En dat is 13 kilometer door een ongeluk. En dan nog op de A50, Eindhoven richting Os. 3 kwartier vertraging, 8 kilometer. En dat is tussen... Nou, in ieder geval bij Eerde. Houd dat even in de gaten. Het gaat net de pagina ververs net. Allemachtig wordt mogelijk. Zeg, de snelheidscontroles van dit moment. De A7 Heerenveen richting Groningen 169.9. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Even opletten bij 53.8.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Stefan Lee!
18: Ja, vrijdagmiddag. Zometeen krijg je even 4 piratenliedjes voor je kiezen. Choose wisely.
19: Dit is de muziek van Radio NL.
20: Radio NL.
19: Altijd aan.
20: Ja, de leeuw komt er.
19: Radio NL.

0: Het is tijd. Tijd voor ouderwetse kwaliteit. Het interesseert ons geen reet.
1: Om de plaatje maar, donderen.
0: Hier zijn vier knijters uit een piratengate.

Een man in het bos eet heel veel en heel vaak. Houthakkerswerk is een spierballenzaak. Als een man die in het bos

0: Geraakt wel even het origineel, Stefan.
1: Ja, kom goed, dan kom goed.
2: Hey, welke klapper kies jij? Laat het weten in de Radio NL app. Choose wisely.
3: Ik kies voor de beste.
2: Welke wil jij?

0: dus goed luisteren naar liedjes van Schuurmans. En volgens mij staat hij ook gewoon in de studio met de handen in de zij. Oké, er komt een nieuw liedje aan. Maar gasten, luister even. Voordat je de mengtafel aanraakt, ik wil alleen maar dit in mijn liedje. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. En voor de rest, maak me geen kauwgombal uit. Hier heb je de tekst. Kijk, bouw maar iets als er maar pom, pom, pom in zit.
1: Hey, mooi.
2: Dit is de middagshow met Stefan Leu.
0: Dat werkt altijd. Nou, je moet even kiezen. Ja, je moet. Je hebt geen keus. Kate nummer 1. Alfredo, de man in het bos. Lekker zagen. Kate nummer 2 is de Alpenhoorn Polka. Mooi op Radio NL. Kate nummer 3 is een love song. After all, uit Nederland. If you need me. En Kate nummer 4, het Burken Trio. Waar mijn oom in zit. Dat is ook gek. De Pieter Rudikaar. Wat stem jij? 1, 2...

0: De microfoon van Marianne Weber stond redelijk zacht. Hoor je bijna niet in het liedje, maar hij was eerst van Frans zelf natuurlijk. Wat ik zou willen. En er is ruimte genoeg in het liedje. Er is ruimte genoeg, ik denk het al jaren. En als ik in de feesttent aan het draaien ben in het weekend, dan roep ik het ook wel eens. Als er dan zo'n feest is waar ik Frans Bauer kan draaien, dan probeer ik het ook maar. En dan doe ik de schuif naar beneden, er gebeurt niks. Je hebt namelijk dat liedje van de Engelbewaarde André Hazes, Dirkje Meeldijk. Hè, dat op een gegeven moment, als dan Marco Schuifmaker zingt, als ik tegen je praat. En dan hoor je het publiek, tegen je praat. Hoera! Nou ja, dat. Maar dit liedje ook. Wat ik zou willen, daar is ruimte genoeg achteraan. Wat ik zou willen, zijn jouw blote billen. Dat zou je zo kunnen roepen in de feesttijd. Maar goed, dat gaat natuurlijk nooit aanslaan. En hoe doe je dat ook? Het is natuurlijk niet een of andere vage DJ die op de radio roept. Oh, dat lijkt me heel leuk. Natuurlijk ga je dat niet doen, maar pas wel. Wat ik zou willen, zijn je blote billen. Dat staat Frans Joop te kijken van, nou, moet ik broekje even laten zakken of zeg ik er niks over? Zeg, net kon je even kiezen. Dit waren de vier keten van de vrijdag.
1: Keet 1. Houd hakkerswerk is een spierbaan.

Van Kate Den Bos tot Kate Delfzijl. Van Kate Den Haag tot Kate Doetinchem. Piratenhits only. Welke wil jij loeien?

0: Maar goed, hij bestaat, hij is er en feesten te vol zingen mee. Cake nummer 2 was de Alpenhoorn Polka. Cake nummer 3, After All, uit Nederland gewoon If You Need Me. En ook het Borken Trio, het Burken Trio, sorry. En waarom heet dat Burken Trio? Westerbork, daar komen ze vandaan. In het midden van Drenthe, precies. Nou, Pieter Ulikar. Jeetje, wat is er wat gestemd? Niet normaal. En gezien de tijd gaan we even frieken, oké? Willy uit Milhezen. Lurg, de Alpenhoorn Polka. Dan is het Andreas uit Elburg. Doe maar even de Pieter Ulikar. En erachteraan Johan in de Groothandel. Of Dick mijn hulp nodig heeft. Bas van Rijswijk, Zevenbergen, gate nummer 2. Dickie Kouwen uit de wijk. Dat is ook mooi, hè? Dickie Kouwen. Hoe heet je? Ja. Nummer 4, Joep uit Staskanaal. Nummer 2, Ruben Drent uit Noordse Schut. Nummer 2, Jacco uit Brezant. Nummer 3, Rinkeltje uit Uithoren. Nummer 1, Jantje uit Nuland. Nummer 4, Sven uit Oldenhoven. Nummer 1, Marlissa Huisman, ook nummer 1. Henry uit Westerhaar, gate nummer 3. Kevin uit Roden, gate nummer 2. Manfried Bos uit Keulen, gate nummer 3. Tamara Boezart, oh mooi, mooi. Katwijk aan Zee, daar wil je zijn. Kom eraan, Tamara. Ben je vrijgezel? Ik niet. Gate nummer 1. Stefan ter Haar. Wat zeg ik nou weer? Borne. Stefan, doe maar even gate 1. Wouter Broekman uit Bovensmilde. Kijk eens, knal hem erin. Gate nummer 2, Stefan. Nou, er is zoveel gestemd. Maar er is ook eentje schandalig afgevallen. En dat is het Burken Trio. Dat zou ik eigenlijk op dit tijdstip ook niet helemaal trekken. Dialectmuziek op onze antennes is altijd gek natuurlijk. Burken Trio afgevallen met 119 appjes. Dan is er nog eentje afgevallen met 213 appjes. Dan hebben we voor de ander 361. En voor die andere die overgebleven is, 364. Dus 361, 364. Dat is eigenlijk de winnaar. Maar hey, kijk eens. Het is 3:20. Dus we zouden in principe gewoon even 2 kunnen draaien. Er zitten maar 3 appjes tussen. Dus ja. Wat willen ze doen dan in principe? Want ga ik dan naar de gevangenis? Pleeg ik fraude? Nee joh, je krijgt 2 voor de prijs van 1. Altijd leuk natuurlijk. Nou,
1: strijders, ja. Mede-piraten, toevallige zeppers van de radio. Maar ook de dames. Bedankt. Dit is de plaat met de meeste appjes.
0: En dat is cake nummer 3, After All, If You Need Me. Maar we doen ook even die Alpenhoorn.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
6: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
8: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Maar mee.
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomer.

0: nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
7: Kijk uit, hier ben ik, beun,
6: en natuurlijk deze.
7: De vlam in de pijp.
6: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: De echte zwevers, die luisteren naar Evers. Voor het beste gezeur, luister je naar Stefan Leur.
1: Gezeur met Leur.
2: Hey Leur.
1: Hey, met Stefan Leur.
3: Hallo.
4: Waar erger jij je aan?
3: Aan jou.
4: Nee!
3: Ja, echt.
4: Nee, waarom?
3: Ja, ik hang op.

0: op een of andere gekke manier is het toch voor radio wel een vrijdagmiddagliedje. Toch gek als dit niet gedraaid wordt. Dit draaien we niet zomaar. Het is Rob Riel uit De Zilk. De Zilk, dat ligt bij Hillegom, dat weet ik. Want ja, daar hebben we een keer in een hotelletje gezeten. Oh, vlakbij de zee, mooi hoor. Die vroeg hem aan. Wil graag een liedje aanvragen voor mijn broertje Jelte. Die is vandaag jarig. Hij zou heel graag de lieve wens willen horen van de Paladijns. Dat zou zijn dag helemaal compleet maken op de trekker. Ja, mooi. Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt, gast. Helemaal te gek om dat een keer weer te mogen draaien. Natuurlijk leuk. Nou ja, we kunnen zo uit het mapje halen en draaien, zo is het ook. En daarover gesproken, eigenlijk op dit tijdstip, ik heb hem net weggehaald, was Django Wagner, stond gepland. Even kijken, daar zijn vaders voor. Daar zijn vaders voor. Maar, omdat natuurlijk voor mij, Hessel zit voor mij met een platenprogramma, een verzoekplatenprogramma, die heeft om 2:15 heeft die Django gedraaid met Weekend. Geen probleem. Alleen, ja, ik kan hem wel graag even willen draaien. Dus ik zat te denken, oké, skippen, maar ja, wat moet ik dan? Moet ik dan Marco Bussato draaien? Of moet ik Jeroen van der Boom slapen? Vannacht, dan moet ik dat draaien. Ja, dat kan natuurlijk. Maar wat als? Wat als?
1: Wat als? Wat als? Precies. Wat als ik het zing?
0: Precies.
1: Als Django het kan, kan ik het ook. Top.
0: Als Django het kan, Bijgaard, dan kun jij dat zeker. We gaan eens even luisteren. Daar zijn vaders voor, van Django, gezongen door The Legends. Bijgaard.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Kom in de tijd. Ja.

0: dat je mij van
1: gekend. Oké.
0: De rijden op mijn truck, dat is mijn leven. Maar die liedjes van Django blijven je hoop geven. Ik ben zo blij dat Django er is. Zijn liedjes zijn geen kattenpis.
1: Nou, precies. Zijn liedjes zijn wel goed natuurlijk. Allemaal, dit is zo goed. Dit is zo goed.

Sjade en Van de Baas. En het is knijterhard werken. Dus we willen graag even Jannes horen met een zweef van geluk en een fijne middag nog. Ja, ik wilde dat verhaal wel even horen. In de keuken, 40 graden, Jannes horen. Nou ja, dat is geen probleem, joh. Dat gaan we doen. Ja. Jesse de Wit, voor jou. En omdat ik zoveel gekletst heb, gaan we even 4 achter... Nee, we gaan even 2 achter elkaar draaien. Zo ben ik dan ook, hè?

We komen echt tijd tekort vandaag. Er zijn zoveel liedjes die we nog graag even willen laten horen op deze vrijdagmiddag. Dus ik heb van tevoren ook beloofd niet zoveel te kletsen vandaag. Maar ja, het loopt gewoon zo. Ik weet ook, bedankt. Daar hangt hier een microfoon, dus ja, daar moet je ook gebruik van maken natuurlijk. Hè? Zo is het ook. En vandaag is het natuurlijk vrijdag. En op vrijdag dan doen wij dat uurtje lekker los. Vanaf 5 uur beginnen we. Doe ik nou echt met mijn neus zo? Ja. Een uurtje lekker los beginnen wij vandaag met de 5 o'clock boerenrock. Dus denk alvast even na, wat voor boerenrock wil jij op je oren hebben? Een boerenrock uit Noord-Holland, boerenrock uit Brabant, boerenrock uit het oosten van het land. Want daar woont, ja, we vergeten het meestal, omdat die man gekke uitspraken doet natuurlijk online over politiek en over de boeren. Daar stond hij vroeg achter en tegenwoordig staat hij er niet meer achter. Hij is gestopt met zingen, dan gaat hij weer zijn zakken vullen met een concertje hier en daar. Daar vinden we wat van, maar goed, zijn muziek is legendarisch natuurlijk. En zijn muziek van Benny Joling, daar hebben we het over. Die is eigenlijk zo legendarisch dat Freddie Mercury, die heeft waarschijnlijk in de tijd gehoord via dat Benny Jolik iets deed op het podium. En nee, dat heb ik niet gekloond of zo. Dit is echt zo. We kennen allemaal dat stukje van Queen natuurlijk. Dat ik heb van Freddie Mercury. Ja. Als hij een hele grote concert had, dan deed hij dit. Publiek zong gewoon mee. Ja. En dat klonk origineel. Dat hij dat zelf had bedacht. Maar niks is minder waar. Het is die gast uit de Achterhoek, hè? Luister maar even. Kijk. Die was 5 jaar eerder. Is het toeval? Waarschijnlijk wel. Is het geinig om te vertellen op de radio? Ja, dat is wel leuk natuurlijk, hè? Zendtijdvulling. Mooi, hè? Maar goed, vandaag is het de 5 o'clock boerenrock. Denk alvast even na over een goed boerenrockliedje wat we kunnen draaien. En laat het alvast even weten en zet er ook even bij 5 o'clock boerenrock. Dan weet ik dat het daarom gaat. Dus even lekker heuken vandaag.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
7: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
11: klus, onze tools. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
12: Gritter Chalet en staakcaravans.
10: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Radio NL.
16: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten.
16: Drie avonden feest op de Brink in Assen. Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkracht haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna anderhalf jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van de moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaarliggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop, daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ja. Dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
12: Een paar minuten over 4. Dit zijn de files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 11 minuten. Een half uurtje op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. En dat is 13 kilometer veruit de langste qua kilometers in Nederland. En dan de A16 Antwerpen richting Breda. Knooppunt Galder, daar is een ongelukje gebeurd. Een half uurtje en dat is 3 kilometer. De snelheidscontroles A4 Amsterdam. Nee, dat moet Rotterdam zijn richting Den Haag bij 57,2. De A7 Groningen richting Heerenveen 172,1. De A9 Alkmaar richting Amstelveen 53,8. En de A13 Rotterdam dan richting Den Haag 11,9. Gedoe, dat viel wel mee. Maar weet je nog van een hele tijd geleden? Toen kwam Samuel Welten, die kwam met een hoop bombardie met zijn liedje uit, met het Maserati liedje. En dat werd gereleased op een vrijdag. En donderdag hadden we dat per ongeluk gedraaid op de radio. Tussen haakjes. En notabene dat die vrijdag op de radio was, 's ochtends voor de eerste keer, hadden wij 's middags in dit programma hadden we al een soort van remix erop gemaakt. Gewoon even puur voor de gein. Dat duurde een minuutje. We hebben nog iets langer gemaakt later. Maserati werd dikke trekker. Nou, dat is best wel een mailwisseling geweest. Dat niet chic was. Dat was niet de bedoeling. En ik begreep het wel. En ik heb sorry gezegd. En ook gezegd van nou, gaan we nooit meer draaien. Maar hey, vandaag is zo'n dag. Hij komt gewoon nog even keer voorbij zo.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Stefan Leeuw!
12: Ja, goedemiddag. Vrijdagmiddag is het. Doe even mee in de gekte. Je kan echt alles aanvragen. En ik ben ook zo gek om het te draaien vandaag.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Ja, de leeuw komt er.
14: Radio NL.

Hey, daar is John Deertrekker. Boah, een mooi ding.

0: kan het toch niks tegen doen. Moment dat een hit uitkomt, een liedje uitkomt, dan worden er altijd remixen van gemaakt. Moonbaton-versies, hardstyle-versies en... Nou ja, dit was dan een AI-versie. Best wel veel gedraaid ook. Allemachtig, joh. Hé, ik moet even bellen. Even vlug bellen, want er zijn best wel veel mensen die dan een liedje aanvragen. En ik heb iemand die is... Nou, laat ik het zacht even zeggen. Die is teleurgesteld. Teleurgesteld.
1: Ik hoop... Odido voicemail.
0: Oh, de voicemail. Oh, waarom is dat toch vandaag? Of doe ik wat fout? Wacht even, ik moet even bellen. Die is namelijk positief teleurgesteld. Het is Robin Paradijs, dat hier. Robin Paradijs. Gast, ik probeer even te bellen. Even kijken of dat lukt. Want zo moeilijk is het liedje niet. Ik bedoel, ik zoek hem op en ik speel hem. En dat is eigenlijk geen hogere wiskunde. Maar die heeft zijn telefoon uitstaan. Of een ander nummer ingevuld. Nou ja, hij komt uit Vorden. Stefan, wil je alsjeblieft als ik die trommels hoor van Louis Dor? Ja, Odido, prima. Ik luister elke dag en ik vraag hem aan, maar ik hoor hem nooit. Nou ja, als het niet moeilijker geworden dan dat. Je had ook bijvoorbeeld deze kunnen aanvragen, hè? Had je ook kunnen aanvragen. Maar goed, hey, prima. 3, 2, 1. Natuurlijk gaan we zo even een Louis Dor. Als ik die trommels hoor. Lekker zomers. Maar eerst nog even...
2: Oh, de zomer is begonnen, hoor ik. Dan gaan we die strandtenten eens afbreken. Of niet? Oh!

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl,
1: jouw klus onze tools. Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren of kitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
6: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
7: Bouwcenter Concordia.
6: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Hikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
17: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
16: Kijk op ProStop.nl.
18: Zin in avond.

0: avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: Hey, Wijgaardfan! Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
4: Kijk uit, hier ben ik.
3: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan.
5: Altijd aan.
7: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
8: Radio NL.
9: Weerbericht. Het is 3:05 geworden. Vanmiddag sowieso, kijk naar buiten, je voelt het en je ziet het ook, is het uitzonderlijk heet gewoon. Niet warm, maar het is heet. Boven in Nederland is het 30 graden, onder in Nederland is het 35 graden. De zon die schijnt flink, maar er trekken ook wolken over ons landje. In België is een soort van noodtoestand uitgeroepen. Mensen die daar in een pretpark rondlopen, moeten eruit. Nou, ik ga zometeen wat meer over horen. Dus er komt heel wat aan. In de avond kans op stevige buien en het wordt broeierig warm. En onweer komt er ook aan, niet in alle provincies van Nederland. Moet je even kijken, want het is zeer wisselvallig. Je moet gewoon even zeg maar de sites en de apps in de gaten houden, want dan waait het weer die kant op en dan is het daar en dan klaart het daar weer op een hoop gedoe. Ja. Laat je niet gek maken, het is lekker warm. Dit weekend wordt het sowieso warm. Het wordt max. 32 graden. Ja. Dan de hoofdpunt uit het nieuws. Binnen en buitenland. We gaan eens even luisteren wat er allemaal gebeurd is. En dat doen wij natuurlijk in vogelvlucht. Voor de snelheid van dit programma. Heeft het wel nodig. Ja. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. België neemt draconische maatregelen vanwege het verwachte noodweer van straks. Zo mag je in sommige plaatsen niet meer naar parken en bossen, omdat bomen kunnen omvallen door de harde wind. Ook bij ons in Limburg wordt noodweer verwacht. Een man uit Almere moet bijna 1,5 jaar de gevangenis in omdat hij een meisje van 15 heeft verkracht in Arnhem. Het gebeurde vorig jaar op Koningsdag in een Dixie. En de KNVB waarschuwt oranje fans voor extreme hitte morgen in Houston bij de WK-wedstrijd Nederland-Zweden. Het is er 34 graden en erg benauwd. Het advies is om een liter water per uur te drinken en niet de hele tijd in de volle zon te zitten.
9: Dankjewel, Peter van Oudheusden. Nou, heel veel radio-dj's zullen de grap gaan maken. Ik doe het niet, maar Houston... Wie, hè? De files van dit ogenblik, daar komen ze. Wat er staat is allemaal best wel lang. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Wandernooi. Daar staat een 3 kwartier vertraging en dat is 9 kilometer. De A16 Antwerpen richting Breda bij knooppunt Galder. Ook 3 kwartier en dat is maar 3 kilometer. Maar goed, toch. De A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 34 minuten qua kilometers. Veruit de langste van Nederland. 22 kilometer. Dat wil je niet met deze temperaturen. Hè? Je zou een Opel Ascona hebben zonder airco. Dat is jaloersmakend als je dat ding hebt, hoor. Ik heb zelf in een schuur nog ergens staan een Ford Capri. Nou, ergens. Ik weet zeker dat hij er staat. Een grijze. Met een zwart dak. Mooi, hè? De A1 Amsterdam richting Amersfoort, 13.7. De A7 Groningen richting Duitse grens. Daar staan ze te flitsen bij 207.4. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen, 53.8. Dit half uur, ga je niet geloven, je gaat meezingen met de Cecilia. Oh, moest dat nou? Ploepen de ploepen de plop. En die uitsleuvel komt nog even voorbij. En ook een dronken Mexicaan, ga ik nog horen zo. Hè?

Lekker van de bankzitters. En ik weet nog steeds niet of het een Spaanse meneer is of een Mexicaan, maar dat hij dronken is, dat hij druk is, dat weet iedereen wel. Man, man, man, dit kun je gewoon bijna niet meezingen. Tante Sjaan is het volgens mij. Tante Sjaan. Tante Sjaan. Oh god, mijn god, mijn god. Wat een goede plaat dit. Kom op.

Het was Robert van Hemert. En dan moment dat wij dit liedje draaien op de radio, dan komt er ook meteen een aanvraag. Ja, kun je zoet, zout, zuur ook even draaien? Nou, dat hebben we vorige week al een keer gedaan. Hebben ze zelf achter elkaar gedraaid. Dus dat is echt ook not done natuurlijk op de radio. Maar ja, dat boeit allemaal niet. Hé, hey, zometeen. Dan is het tijd voor een uurtje lekker los. Alles kan en alles mag in principe. Dus ja, laat even iets van je horen. Dan laat ik het ook weer horen. Dat is altijd de strekking van het verhaal. We zijn nog steeds op zoek. Er zijn een paar goede suggesties binnengekomen. Maar misschien dat je net inschakelt op vrijdag. Het eerste liedje naar 5 uur, dat is een 5 o'clock boerenrock. En heb jij zo'n liedje in gedachten? Ken jij een boerenrock liedje? Dan laat je ook daadwerkelijk even iets van je horen in een appje. Toets het in of spreek het even in. Dan hoop ik dat je even meedoet in onze gekte. Dus laat het me even weten. Een audio appje of in toetsen. Een boerenrock. Wat jij denkt dat boerenrock is. Als jij in zo'n vibe zit vandaag van, ik vind drukwerk, vind ik wel een boerenrock liedje. Nou, dan ben ik dat 100% met je eens. Dan vraag je dat gewoon even aan. Dat is geen probleem. Maar eerst, ja, ik wil zeggen trommels, trommels, trommels. Maar dat is hij niet. Het is accordeon, accordeon. Ja, dat klinkt voor geen millimeter natuurlijk.

0: Monique Smit en één zomeravond met jou. Zometeen is het tijd voor een uurtje lekker los. En dan kun je alles aanvragen. Ik zag net al, het gaat ook vaak over tieten. Over hele grote, er zijn zoveel liedjes gemaakt over grote tieten. Vergeet het maar even dat ik dat zeg. Maar er zijn ook wel liedjes gemaakt dat wat niet over tieten gaat. Maar wat eigenlijk, waar je nooit iemand over hoort, dat is dat liedje van de Paradise Birds. Dat hoor je waarschijnlijk nu voor het eerst denken, hè? Heeft die gozer het over? Dan gaat het niet over grote tieten, bloemkolen, koplampen, je kent het allemaal wel. Maar dat gaat over, jeetje man, wat heb jij grote blote poten? Heb je wel eens iemand gezien die naast je staat? Jong, wat heb jij grote blote... Ja, meestal kijk ik ook omhoog, maar ik kijk nooit naar beneden. Wat heb jij grote blote poten? Nou, zo'n liedje kun je gewoon aanvragen voor een uurtje lekker los. Zou kunnen, kijk.
1: Oh, wat heb je toch een grote blote poten?
0: Ja, het bestaat gewoon, hè?
1: Oh, wat heb je toch een grote blote poten?
0: Ah, man, carnaval, hè? Mooi. Of deze, hè? Het kan allemaal of Paradise by the Dashboard Light. Hey, in een trommels jasje.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Heb je

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Radio NL.
13: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
13: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
14: De zomer.
13: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert oranje fans een liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de oranje mars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: autodeventjes.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
8: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
9: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Adverteren op de radio.nl.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Het is 5 uur geweest. We gaan een bijzondere editie beleven van de 5 o'clock boerenrock. Want ik heb even een paar mensen die hadden allemaal Jurieke Sterk heeft een nieuwe. En, maar ja, dat is gewoon vette reclame voor een feest ergens. Een trekkerwedstrijd of zo, weet ik veel. Dus dat kan ik draaien. Ik heb even teruggemaild, of even teruggetypt. Met bijna iedereen die Jurieke heeft aangevraagd. Oh, ik heb nog wel iets anders liggen. Die kan ik niet helemaal draaien, maar dat is wel Jurieke Sterk. En die was op een feest, was ze niet welkom. Echt een heel groot feest in Nederland. Daar heeft ze een soort van klaagzang dingetje over gemaakt. Dat heeft een paar dagen online gestaan. Maar ja, ik heb hem natuurlijk wel gevonden en opgeslagen. Dus die kan ik even draaien. Wel geinig. Komt wel het woordje KUT in voor. Excuus er alvast voor. Maar we gaan hem niet helemaal draaien. Dus voor alle Jurieke Sterke fans, jullie gaan iets leuks horen. En daarachteraan gaan we de 5 o'clock boerenrock draaien van Julian. Die komt uit Tilburg en hij zat te denken aan op een onbewoond eiland. Maar dan verboerenrockt. Oh, mooi, mooi. Genieten geblazen. En dat allemaal binnen 3 minuten. Mooi, hè? Hey, de files van dit ogenblik. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar staat het vast tussen afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel is een half uurtje. En 35 minuten op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Dat is 8 kilometer tussen Ochten en Tiel-West. Snelheidscontroles. A7 Groningen richting Heerenveen. 172.2. En de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. 11.7.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.

0: Ik pakte mijn gitaar.
1: This is the 5 o'clock boer and rock.
0: But it's 5 uur geweest.
1: We zetten the clock op rock.

0: Allemachtige! De 5 o'clock boerenrok en dan is er stampen geblazen. Jongen, jongen, jongen, welke kant gaat het op? Doe even mee. Laat even iets van je horen. Dan kunnen wij gewoon iets draaien in een uurtje lekker los. Waar je de hele dag misschien al een beetje op zit te wachten. En, oh god. Nee toch?
1: Attentie, attentie.
2: Attentie, attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Zelfs op vrijdag, het is toch niet te geloven. Jopie van de muziekredactie, die zit in zijn kantoortje. Mee te luisteren, te kijken wat er allemaal gebeurt in de app. Want ik vergeet nog wel eens wat dingen te draaien. En dan ziet hij een probleem, dat signaleert hij. En dan probeert hij mij dat even duidelijk te maken. Oh, even, kijk, lampje gaat branden onder de wenktafel. Dus we gaan even... Jopie!
5: Ik ben zo blij als een bossie siepels! In augustus!
0: Jopie!
5: Prachtig liedje!
0: Jazeker, ja, ja.
5: Zwarte Cross vibes.
0: Oh, ga je daar naartoe?
5: Nee, daar ga ik niet heen. Ik ben geen boer, tuinder of kakker.
0: Oh, wat ben je dan?
5: Ik ben Dick.
0: Dick, prima. Heb je nog wat beleefd gisteren, Jopie? Want het is
5: natuurlijk even... Nou, dat heb ik zeker. Ah. Zit ik thuis lekker paprika chips te choppen en ploppen.
0: Ja.
5: Komt opeens mijn buurman aanlopen en schreeuwt... Help, help! Ik vraag hem wat er is en hij zegt... Mijn schoonmoeder wil uit het raam springen.
0: Nee!
5: Ik zeg, nou laat hem mooi springen. Maar hij zegt, dat is het hem juist. Ik kan het raam niet open krijgen.
0: Wat een flauwekul, Jopie. Dit is...
5: Flauwekul?
0: Ja, dit is flauwekul.
5: Jij bent flauwekul.
0: Nou,
5: jij weet niet eens hoe je een bekende Griekse zangeres noemt die moddervet is.
0: Nee, dat weet ik zeker niet. Nee.
5: Dickie Leandros.
0: Dickie. Oh, dat is van Vicky Leandros. Bekend van, wacht even, deze hit. Ja! Ah, Vicky ken ik wel. Zeker. Mooi. Kunnen we een keer draaien ook.
5: Yes. En als er iemand verlinkt...
0: Weet ik ook niet.
5: Klikkie, Leandros.
0: Klikkie, nou kappen nu. Het is een...
5: En als ze graag spelletje speelt...
0: Weet ik niet.
5: Tikkie, Leandros.
0: Tikkie, Leandros.
5: Zeg, ja. Zullen we het even over muziek gaan hebben?
0: Heel graag.
5: Playlist probleem 1 is Rainbow in the Sky.
0: Ja.
5: En probleem 2 is Turbo Polka.
0: Nee joh.
5: Zullen we ze laten kiezen?
0: Durven we dat? Ja, gaan we gewoon doen.
6: Playlist. Probleem.
1: Nummer.

0: Attentie.
1: Nou, dat is wel even een probleempje. Twee keer DJ Paul Elstak. Nou, wat wil je horen? De Rainbow in the Sky, dan appje nummer 1. En wil je de Turbo New Kids Polka, dan laat je dat even weten door...

Lekkerman. Een uurtje lekker los. Natas, laagstreepje 075, een medemblik, die heeft die schappers ontdekt. Want we draaiden net die halve rare, die Mexicaan, hè, met... Deze. Die man. Deze. Ja. En die begint natuurlijk met trommels. Nou, Natas, laagstreepje 075, een medemblik, die zeggen... Ik heb die schappers ontdekt. Ik ben namelijk fan van Nico Simon. Maar er is een liedje van Nico Simon dat ook zo begint. Zoals, kijk... Met die trommels. En daar heeft ze gelijk in. Wil jij voor mij draaien? Rosanna met de Caribbean live version. En dat is deze. Kijk. Ja! Ik hoor de overeenkomsten. Mooi man. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Temperaturen tussen de 30 en de 35 graden. En dat heb je mooi nagedacht, Natas. Voor de luisteraars. Die gaan dit geniaal vinden. Gewoon even rust ook sowieso. Dat is wel even lekker.

0: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
10: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
9: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoelens. Ik wil niet dat je...

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
1: en natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
3: Dit is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
5: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
6: Radio NL.
3: Weerbericht.
7: Het is momenteel nog steeds uitzonderlijk heet. Van noord tot zuid kan het tussen de 30 en de 35 graden zijn. In België is een soort van noodtoestand afgeroepen. Daar worden mensen ook uit het pretpark gehaald, want er komt heel wat aan. En vanavond dus stevige onweersbuien, met name in Limburg. Die krijgen het zwaar te verduren, zijn de voorspelling. Wacht even, we moeten even verversen. Ik zit even kijken of er nog wat actueels is gebeurd. Nee, dat valt mee. Nou, het weekend wordt gewoon zomers, wisselvallig en dat wordt max.
8: Max.
7: 32 graden. Heerlijk. Mooi. Lekker niks te doen. Hè? Tenminste, ik heb niks. De hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. Ik zeg goedemiddag.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord op haar ouders. Ze is trouwens iets ouder dan tot nu toe werd gedacht. Ze is 15. Ze zit nog zeker 2 weken vast. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog die geheime vakken in auto's maken. Criminelen gebruiken die dan om wapens, drugs en geld in te vervoeren, meldt de NOS. En grote zorgen bij gemeenten en provincies nu er geen geld meer is om wegen en spoorlijnen te onderhouden of aan te leggen. Het is vooral slecht nieuws voor nieuwe woonwijken, want die moeten wel bereikbaar worden gemaakt, zeggen ze.
7: Dankjewel Peter van Oudheusden. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar is de hele pleuris bende afgesloten door ongeluk. 15 minuten en dat is 6 kilometer. En op de A12 eveneens Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Knoop het Gouwen. 25 minuten en dat is 16 kilometer. Snelheidscontroles nog 2 op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 188,7 en de A50 Os richting het mooie Arnhem. Daar staan ze bij 155,5. Je gaat. 2 liedjes mooi achter elkaar hoor. Mooi uitgezocht. Mark vanaf Texel met een jaloersmakende foto. Die wil graag hike. En dan is het ook nog Giel Voorenhuizen uit Hengelo. Die wil graag Laat de zon in je hart. Die gaan we draaien. En daarna het DJ Paul Elstak debakeltje. Een playlistprobleem. Want welke moeten we draaien? Rainbow in the Sky. Dan app je zo vaak mogelijk 1. En wil jij de Turbo met New Kids. Hè? Maar dan in een polka versie. Dan app je nummer 2.
3: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
10: Los te gaan, jongen.
3: Lekker los te gaan.
11: Luisteraars, go!
3: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept.
11: Check out!
3: En dan nu weer een dikke vette klap.
12: Komt-ie dan, hè?
13: Calidad y garantía.
14: Ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
15: Mooi meisje!
14: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen, allebei.

0: Lekker, lekker in de zon.
1: De Drive-In Show op je radio.
2: Complete chaos.
1: Uurtje lekker los.
3: Wat je hier?
4: Uurtje lekker los.

0: Patrick, ik weet het. Er is een oranje versie van. Maar ja, deze hebben we daar gevraagd. Dus waarom zullen we dat anders doen? Hey, ik had een hele tijd geleden even contact met Jopie van de muziekredactie. Hè?
1: Hallo. Ja.
2: Van de muziekredactie.
0: Ja,
2: het
0: is
2: van
0: de muziekredactie.
1: Want er is weer een
2: playlistprobleem.
0: En ook vandaag was er een playlistprobleempje. Nummer 1 kon je kiezen Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak. En een andere luisteraar had aangevraagd Turbo. En daar hebben we maar de Turbo Polka van gemaakt. Want ja, die Turbo die is best heftig ook. Dat zit tegen de hartstel aan, dus dan hebben we de K3 versie eerst ervan. Of een G-versie. Maar goed, waar is voor gestemd? Omdat het best wel een beetje lang duurde, zijn de appjes ook gruwelijk opgelopen. En er zit echt een verschil tussen. Nou, eerst nog even naar Raymond luisteren. Het letterlijk, want...
3: Ja, goedemiddag Stefan. Hey. Ja, mooi weer zo tijdens de kant van mij met het trekken. Hé, hey, draai eens even die van 8000 ampère. Dankjewel, jojo.
0: Ja, die gast heeft zijn brein laten breinen. Die van 8000 ampère, Olly Oberhausen. Oh ja. En ik baggel. Nou, die gaat sowieso komen. Ik weet niet of we het gaan redden nog in dit kwartiertje. Maar dan, ik beloof hem, Raymond, dan komt hij iets na 6 uur wel even voorbij. Dat is een half uurtje dat ik echt aan de muziekredactie en de directie ook beloofd heb om het even rustig aan te doen. Maar die wakkelcontact, die komt er voorbij. Hoe dan ook. Nou, hoe is er gestemd? Patrick uit Hilsum, nummer 2. Niels, die wil graag Jorieke sterker worden met Mades Power Weekend liedje. Ja, dat is reclame, joh. Als iedereen dat gaat doen, dan gaan we voor iedereen opeens reclame maken. Dat is wel slim. Maar dat gaan we niet doen. Tenminste, ik draai het niet. Ik heb daar een bad feeling about. Niet over Jorieke sterker, maar waarom zullen wij een feestje gaan promoten? Hè? Ze kunnen gewoon reclame bij ons inkopen. Hè? Dat is ook goed voor mijn hypotheek natuurlijk. Geintje. Peter Timmerman uit Zwartsluis, nummer 2. Aram uit Elburg, nummer 2 natuurlijk. Henry uit Westhaven wil graag nummer 1. Bent de Kolen wil nummer 2 horen. Dan is het Martin Kuper uit Noordhoorn. Heute Nacht. Nummer 1. Oké, prima. En Matthijs uit Nederasselt wil nummer 2 horen. Zander uit Twello, je hebt wat ingesproken van 32 seconden. Dat kan ik niet uitzenden. Sven uit Antwerpen graag nummer 1. Dan is het Judith Michels uit Rotterdam. 31C. Oh, hier is het 31 graden. Ook oh, dacht dat je gestemd had voor het liedje. Excuus daarvoor. Wiege Pollen uit Zwolle nummer 2. Nou ja, het gaat door. Het gaat maar door. De uitslag is bekend. Omdat het best wel lang duurde voordat dit op de radio kwam. Voor de ene 621 appjes. En voor de ander een whopping 857. Oi, oi, oi. Nou, het leeuwendeel heeft gekozen voor... En nu maar hopen dat onze muziekredactie naar huis is. En dat de directeur van dit station iets anders te doen heeft. Want het is geworden... Turbo!
4: Turbo! Hey! Hij hoort daar nou, jongen!
5: You can make the sun turn purple.
4: DJ Paul Elstak, jongen! Bam! I wanna see...

Wat een station zijn wij, hè? Dat dit allemaal mag en kan. Nou ja, dat moet allemaal nog blijken natuurlijk, want... Misschien krijg ik wel een mailtje, ik weet het. En dan is de stap heel klein. Kun je hem gokken? Wij gaan van turbo naar... Ja, precies, Cheerio.

0: Ja, ik heb er op zich weinig verstand van, maar er werd net wakkelcontact wat aangevraagd, hè? Van Olly Oberhausen. Ja, de chauffeur in de jaren 70. Ik had hem aangevraagd. De dishjockey heeft op de radio gezegd, ik ga hem wat draaien. Maar ja, we hebben nu een finale klapper. Dus als je nou slim bent, als ik aan de goede kant van de radio zou zitten, waar jij zit, had ik gewoon ingebeld. Ik had net de plaat aangevraagd in de app, maar ik belde ook gewoon. Hé, hey, kun je doen nu, hè?
1: Prima.
2: Het einde. Het is tijd om op te zouten.

0: De finale plaat van een uurtje. Lekker los. De finale. Het finale liedje. De finale MP3. Het is maar net wat jij wil. Je kan bellen nu 088 0200 100. Het is een gratis nummer. Dat hebben wij DJ's voor jou geregeld. We hebben dat gevraagd aan de directie van... Hey, we zouden het wel heel tof vinden om als enige station in Nederland... commerciële station, om het gratis te doen. Hij moest even nadenken. Zei, oh, is goed. Regel maar. Dus zo gaat dat. Gratis nummer. Gratis. 088 0200 100. Live inbellen. Wat jij denkt dat de finale klapper moet worden. Boah, dat vind ik waarschijnlijk ook wel. Mits aanwezig natuurlijk. Met Stefan.
1: Patrick.
0: Hey Patrick. Waar zit jij aan te denken, man?
1: Ik sta aan wakker te denken.
0: Nee, echt waar? Serieus?
1: Ja, maar ik ben net voor mezelf begonnen
0: als elektricien. Oh, oké. Je hoorde dat net op de radio.
1: Ja.
0: Hallo. Ja, het lijkt net of ik jou terug heb gebeld. Maar jij belt mij, hè? Even voor alle duidelijkheid, hè?
1: Ja, ik
0: wel
1: jou.
0: Ja, precies. Oké, nou dan gaan we hem draaien, joh. Wakkelcontact, de finale klapper. Maar wacht even, je bent net voor jezelf begonnen.
1: Ja, oh. ZZP'er.
0: Oh, oké, hoe heet je bedrijf dan? Mag ik wel een keer noemen op de radio, was leuk.
1: RZ Elektra.
0: En welke omgeving?
1: Steenwijk.
0: Kijk eens aan, de bus vol kroonsteentjes, duct tape van Action. Prima, man. Wat leuk.
1: Niet van Action, hè?
0: Hey, dat snap ik. Dat snap ik. Hey, bedankt, man. Hang snel op en ga genieten van Wakkelcontact met je.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
4: Tja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Ah, weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
17: drie avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden.
0: Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht. Ze is 15. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. En gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Heb je

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Adverteren op de radio.nl.
9: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
10: Een paar minuten over zes geworden. Op de A7 staat de file Heerenveen richting Ringsneek-West. Daar staat de auto in de brand en zorgt voor een file 11 minuten. En dat is 3 kilometer. De A10 knopen Nieuwemeer richting knopen Watergraafsmeer. Daar staat 8 minuten. En de langste van Nederland die kom je tegen op de A27 Breda richting Utrecht. 29 minuten, 11 kilometer. En dat is tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Snelheidscontrole staat er nog. Nog eentje gemeld. De A16 Breda richting Rotterdam dan bij 49,4.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
12: Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.

0: Het was, nou ja, ik wil het afkondigen als Suzanne Freek, maar daar hebben ze goed naar geluisterd, hebben ze goed nagemaakt. En dat is niet te nadelen, dat hebben ze goed gedaan. Maar ik vind het echt een waanzinnig mooie plaat. Knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Dan is er klaagzang, eens even kijken van René Boma, die zegt, die komt uit Lutjebroek ook. Oh, mooi, Lutjebroek. Daar hadden we nog een luisteraar wonen. Die vraagt ook altijd, wat is ik maar in Lutjebroek gebleven? Dat alleen een liedje van Straatarm. Die zegt, ja, je hebt weinig voetballiedjes gedraaid vandaag. Ja, inderdaad, gisteren ging het heel gek met voetballiedjes en vandaag, nou, ik ben niet vergeten zo, maar ja, als er niet wordt aangevraagd. De nieuwe liedjes die zijn allemaal tof. Ik heb alles een beetje doorgeluisterd qua nieuwe liedjes en zo. Gisteren kwam er nog eentje binnen van Vol Gas met de wereldkampioen op het deuntje van Manneke Karrespoor. Ook een waanzinnig mooi liedje. Maar ja, dan gaat even een tijdje overheen om te kijken of we dat op de playlist zetten. Sowieso de liedjes van vroeger. De voetballiedjes van vroeger, ik zal even een paar laten horen ook. Er zijn zoveel van die dingen gemaakt vroeger. En waarschijnlijk heb je ze nog nooit gehoord. Er is één gemaakt op Pussycat. Het liedje duurt een whopping 5 minuten, maar gewoon dat dit bestaat. Is toch raar? Over voetbal. Over WK, EK.
1: Kijk. Overmars op snelheid langs de lijn.
0: Beetje de neppe Koos Albers, maar toch?
1: Die weet dan al voor wie de bal moet zijn.
0: Ja, waanzinnig goed liedje. Toen in de tijd mooi gedaan. Je hebt ook Facelift met de Oranje Feest Piraten. Heb je ook nog? Kijk, ook van vroeger. Heel mooi dit. Zouden we allemaal kunnen draaien. Hoog feestgehalte dit. Kan zo mee met carnaval. Mooi. En zelfs Jopie Vogelvang van de Hemelbed Polka heeft ook eentje gemaakt. Tijdje geleden, hè? 15 jaar geleden. Oranje kampioenen. Jopie. Te allemachtig. Is dat niet normaal? Waarom draaien we dit gewoon niet? Dit is toch super grappig. Jopie Vogelvang, ik ben daar fan van. Echt.
2: Oranje, oranje.
0: Ja, mooi.
2: Ja, jij wordt zeker kampioen.
0: En Roy.

0: hebben natuurlijk ook de legend Wesley. Ik ben trots op jou. Bronkhorst had ook de Oranje Leeuwen.
1: Voetbalfans.
0: Dat zijn mooi. Ik heb in het verleden zelf ook nog een gemaakt. Met, samen met DJ Roy heb ik ooit. Dat is een DJ uit Emmen. Hebben we ooit in de tijd dat Idioot begon van Mooi Wark. Hebben we ook nog een hitje gescoord. In de Nederlandse tipparade ook. Niet normaal, jongen. Het was deze. We maakten daar een illegale mix van. Met de originele stemmen van de legendary voetbalcommentator dingen. Zonder toestemming hebben we dat gewoon in een liedje gesleuteld. Nou, goed. En je had in de tijd ook nog de Heino's natuurlijk. Met... Je had ook Viva Oranje. Maar goed, dat prima allemaal. Het is wel een geinig om te horen, toch? Wat er allemaal is. Niet alles staat op YouTube.
2: De tijd is weer gekomen, het wordt verheerlijk feest. Alles weer oranje.
0: Maar goed, oranje genoeg natuurlijk. Daar gaan we volgende week ons wel even in verdiepen. Dus we eerst maar eens even zien hoe ze het morgen gaan doen natuurlijk. Hey, vergeet even Eleonora. Niet helemaal vergeten natuurlijk, dat is een topliedje. Maar in de tijd van Eleonora kwam er nog een liedje uit. Wat weinig radiostations hebben opgepikt. De echte fans van Jannes weten wel dat er een Juanita-liedje is. Maar dat wist jij waarschijnlijk nog niet. Dus je kan ze gewoon naast elkaar zetten. Je kan ze ook gewoon na elkaar draaien. Ergens zo bij de shoevereniging. Dan draai je eerst even Eleonora en dan Juanita.

0: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
1: Bouwcenter Concordia.
0: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl.
7: Jouw klus onder tools. Ga je op zoek naar pallets?
8: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
9: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Bit-

0: isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijs koffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
13: Kijk uit, hier ben ik. Burn,
12: en natuurlijk deze.
13: De vlam in de pijp.
12: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
17: Weerbericht. Het is zomers, tot tropisch warm en broeierig. De zon die schijnt nog een tijd, maar in de loop van de avond neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Ook vannacht is er een aantal buien met kans op onweer. En de temperatuur blijft nog een tijd ruim boven de 20 graden. Het weekend verloopt iets minder heet, maar nog steeds wel richting de 28 tot 30 graden. Af en toe een bui, maar ook flinke zonnige en droge periode. Met andere woorden, een heerlijk weekend voor de boeg. En dan ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. De laatste files van de avondspits, al zijn er nog een paar bijzonderheden. A10 Amstel-Watergraafsmeer tussen Overamstel en Watergraafsmeer, 10 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reeuwijk en Gouwen, 11. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 20 minuten. Laatste op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Katwijk en Wassenaar Centrum, 11 minuten extra. Van de controles doorgegeven in de Flitsmeister-app A1 Amsterdam-Amersfoort bij 28.9. A7 Groningen naar de Duitse grens bij 107.4. En richting Heerenveen bij 172.1. A9 Alkmaar-Amstelveen 58.1. De A10 Komplein-Watergraafsmeer bij 4.7. A16 Breda-Rotterdam 49.4. En de laatste A59 Zonzeel-Den Bosch. Er wordt geflitst bij 101.5. Goeie reis.

aftellen. Richting aankomende donderdag 25 juni. Radio NL. Zomertour in Assen. Met onder andere deze mannen, de 3E's, zijn erbij. En ze gaan ongetwijfeld dit liedje ook doen. Los vast. En het allerleukste, hè? Entree is gratis volgende week. Dus je kunt ze gratis komen aanschouwen. En is Assen net even te ver weg voor je. Je volgt ook alles live op Radio NL en radionl.tv. Ik weet het nu al.

0: Ja, zo'n lekker aanstekelijk liedje dit. Chico en van ons allebei bij Radio NL. Terwijl je misschien wel net een barbecue hebt aangestoken. In dat geval eet smakelijk. En ik geef je volledig gelijk. Want ja, als je nu naar buiten stapt, temperaturen nog steeds richting de 30 graden. Wordt zo'n zwoele zomernacht als waar we heel erg vaak over gedroomd hebben. Ja, of gewoon een plaknacht. Hè. Het is maar net hoe je het omschrijft. Over zwoele zomernachten gesproken. Dit is de feestend rammer van dit moment van Rutger van Barneveld.
1: Denk

0: Ja, ik zit wel eens van die posters te bekijken, weet je wel? Van feesttenten door heel het land. En ik zie haar steeds vaker opduiken. Ga je ongetwijfeld tegenkomen deze zomer. Emma Heesters en Waar ga je heen? Het is vrijdagavond. Je luistert Radio NL. En dan weet je, vrijdagavond is natuurlijk geen regels vrijdag. Maar goed, ik zie ook al een appje binnenkomen van Ietje uit Tilburg. 30 graden, hoezo 30 graden? Hier in Brabant staan we voor hetere vuren. Momenteel 41 graden in Tilburg. En daarom zometeen een extra zomerse editie van Geen Regels Vrijdag. En het allerleukste is, jij bepaalt wat we gaan draaien. Waar heb jij zin in? Welk liedje gaat de barbecue nog iets heter van branden? Kom maar door in de Radio NL, want jij bepaalt de playlist zometeen na 7 uur. Dit is de nieuwe Ferry de Lits.
1: Ik

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
9: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
10: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Adverteren op de radio.nl.
16: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
16: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
18: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. Op één hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. En koning Willem-Alexander heeft de snollebolletjes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Het weer dan van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Hilton Rainbow Events.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.
10: AWB en gaan.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op AWB.nl en gaan.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
15: Goedenavond, het is 7 uur geweest. Geen regels. Vrijdag gaat zo direct beginnen. Wat wil jij horen op deze zomerse vrijdagavond? Laat het weten in de Radio NL app, want jij bepaalt de playlist tot 9 uur. Eerste blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie met 1 file A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oudijk en de grens 7 minuten. Controles gemeld in de Flitsmeister app langs de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 122.6. A4 Amsterdam-Den Haag 8.5. De A7 Groningen-Duitse grens 107.4. Diezelfde A7 Groningen-Heerenveen bij 172.1. A10 Amstel-Watergraafsmeer 13.7. De A16 Breda-Rotterdam 49.4. En de laatste A50 Eindhoven naar Os bij 98.7. Goeie reis.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Ivan Pasveer!
15: Oké, open die app en vraag jouw favoriete zomerhit aan voor Geen Regels Vrijdag.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Radio NL.
18: Altijd aan.
20: Ja, de leeuw komt er.
18: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
2: Oké, we gooien het gas erop. Het is 7 uur geweest. Geen regels. Vrijdag is aan.
3: Het is weekend.
2: Ja, lekker zeg.
3: Het

0: in de Radio NL app. Wat wil je horen? Welk liedje start jouw weekend extra lekker? Laat het even weten in de Radio NL app. Zo stuurde Antoine uit Erika eventjes even serieus met Baila de Gasolina. En Tamara uit IJmuiden, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Lekker van de zon aan het genieten. En jij had ook een zomers liedje in gedachten.
1: Ja, zeker. We wilden graag Kevin Paré horen. Vorige week trad hij op in Preston Palace. En helaas kon hij zijn eigen liedje niet zingen. Omdat mensen dat schijnbaar niet kenden.
0: Wat?
1: Maar wij kenden het wel.
0: Nee joh, echt waar?
1: Ja. Ja.
0: Oh, daar moeten we snel verandering in brengen, denk ik, Tamara.
1: Ja, dus we willen heel graag toch even Kevin Paré met Kix dit horen.
0: Nou, ik ga hem zo direct even draaien. Voor nu een heel goed weekend.
1: Dankjewel. Doei doei.
0: Eerst aangevraagd in de Radio NL app voor Henk uit Hollandseveld. Even een liedje van Jannes. Laat de zon maar schijnen aan het begin van Geen Regels Vrijdag.

0: lekker zeg voor Antoine, aangevraagd in de Radio NL-app. Even serieus. En Baila de Gasolina. Er is deze zomerse Geen Regels Vrijdag, waar we direct tegen dilemma's aanlopen. Althans, ik dan. Ik zie Tycho uit Nieuw-Leuzen binnenkomen. Hey Tycho, goedenavond.
1: Ivo! Aangezien het Geen Regels Vrijdag is, kun je nog één keer mijn nieuwe favoriete zomerritje. Ik stond net in de pomp toen die aanstond. Zwoele zomernacht.
0: Ja.
1: Geen Regels Vrijdag, dat moet toch te regelen zijn.
0: Ja, het is Geen Regels Vrijdag. In theorie zou het moeten kunnen, want er zijn geen regels. Maar het dingetje is wel, ik heb dat liedje echt net een half uurtje geleden gedraaid. Rutger van Barneveld, Zwoele zomernachten. Moet ik die nog een keer gaan draaien? Dat is een beetje het dilemma. Weet je wat, ik leg het gewoon even aan jou voor. Zwoele zometachten, moeten we die nog een keer gaan draaien zometeen? Of denk je van, nou, één keer is wel genoeg wat mij betreft. Kom maar eventjes met nog een keer of niet meer. App dat eventjes in de Radio NL app. Doen we het volgens het aloude principe, meeste stemmen tellen. Nog een keer of niet meer voor Rutger van Barneveld en Zwoele zomernachten. Want ja, ik vind wel dat iedereen dat liedje moet kunnen horen, toch? Ook Tycho uit Nieuw-Leuzen. Nog een keer of niet meer. App het maar door in de Radio NL app. Eerst voor Helene uit Kaatsheuvel, onderweg naar de toppers. Doe maar een liedje van ze.
2: Zullen we even naar boven komen? Is dat leuk? Als je een kus wil, moet je klaar gaan staan.
3: Laten we eerst nog even serieus beginnen. Kom op.
4: Ja, luister goed.
3: Serieus beginnen.
4: Blijf ook bij mij.
3: Kom. Nee, dit is heel vervelend.

0: de kosten.
1: Ah, wat ligt die?
0: Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andere mensen zaken. Maar mijn broek staat op een kier.
1: En Geer zijn broek staat op een kier.
0: Ik leef circuis en heel solide.
1: Gaan een leugen maken.
0: Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Zet je broek maar in die plooi.
1: Kom op, sorry.
0: Want ik moet ook aan mijn baantje denken.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: AWB en gaan.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomer.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik.
2: En natuurlijk deze.
3: De vlam in de pijp.
2: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
4: Dit is Radio NL.
5: Altijd aan.
4: Altijd aan.
6: This was a

0: even. Dorpsgenoot. Monique heeft niet toevallig een dochter die Alicia heet. Nee, hè? Volgens mij niet. Het was Monique Smit en blijf je vanavond bij Radio NL. Het is geen regels vrijdag. Vanavond draaien we zoveel als mogelijk verzoekjes. Heb je een liedje dat nog mist? Met welk liedje wil jij je weekend beginnen? Vraag het nu aan in de Radio NL-app. En wie weet hoor je hem zometeen voorbij komen. Die kans is best wel heel erg groot. Nou is het niet helemaal de bedoeling dat we liedjes twee keer gaan draaien. Ja, tenzij je misschien wel de nummer 1 zomerrit van het jaar te pakken hebt. Tigo uit Nieuw-Leuzen, die vroeg aan...
1: Ivo! Aangezien het geen regel vrijdag is, kun je nog 1 keer mijn nieuwe favoriete zomerritje doen. Ik stond net in de pomp toen hij aanstond.
0: Oh nee.
1: Zwoele zomernachten.
0: Ja.
1: Geen regel vrijdag, dat moet toch te regelen zijn.
0: Ja, nou, weet je, in principe is het zo dat we niet binnen een uur 2 keer hetzelfde liedje draaien. Daarom even aan jou de vraag, moeten we hem nog een keer draaien of niet meer? Ik zie Patrick uit Sint-Willebroort, Tom uit Erm, Mirjam uit Tilburg, Bart uit Zwaag, Jeannette uit Sloodorp, Sander uit Zutphen, Melanie uit Zwolle, Dana uit Klaasinaveen, Roy uit Zoeterwoude-Dorp, Petra uit Heerenveen, Monique uit Amerika, die zegt niet meer. Johan uit Veldhoven, nog een keer, ik was ook te laat. Ik zie ook nog Claudia uit Roosendaal, die zegt jazeker, nog een keer draaien. Patrick uit Groningen wil hem nog een keer horen. En Dennis uit Baarle-Hertog, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Even voor de duidelijkheid, Baarle-Hertog is het Belgische gedeelte, hè?
2: Ja, dat is Belgisch.
0: Allee, spreek je dan met een Vlaming?
2: Ah nee, wel met een Nederlander.
0: Goed zo. Hey, Dennis, ik ga het je ook maar gewoon vragen. Rutger van Barneveld. Het is wel een beetje too much om hem 2 keer in een uur te draaien, toch?
2: Nee joh, lekker nog een keer te draaien.
0: Oké. Maar ja, het is niet voor niets.
2: Geen regels vrijdag.
0: Ja, natuurlijk. Dankjewel, fijne avond Dennis. Hoi hoi.
2: Fijne avond.
0: Maar het is echt de laatste keer hoor, ik beloof het.

0: En dat is...
1: En dat is Mel.
0: Duidelijk zijn. Vrijdagavond geen regels. Vrijdag is aan en het gaat ook zo meteen gewoon verder na achten. Heb je nou je favoriete liedje nog niet gehoord? Vraag hem nu aan in de Radio NL app. We hebben nog ruimte voor een aantal liedjes. En als het zomers is, dan krijg je bonuspunten vanavond. Ja, eerst echt een zomers liedje en stiekem best heel leuk. Johan uit Veenendaal, dank voor het aanvragen van K3.
2: Ik

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Tja, dat is een tafel van Noord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Noord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op noordxl.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
17: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt twee locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: vergroten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Goedenavond, 8 uur geweest, geen regels. Vrijdag gaat zometeen door met onder andere André van Duin. De eerste blik op de wegen, ANWB verkeersinformatie. Met alleen controles gemeld in de Flitsmeister-app. Ze staan langs de A2 Utrecht-Amsterdam te flitsen 58.2. A4 Rotterdam-Den Haag bij 53.1. A7 Groningen-Duitse grens 207.4. A7 Groningen-Heerenveen bij 172.1. En de laatste A32, dat is Heerenveen-Meppel bij 40.8. Goeie reis.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Eva Pasveer!
12: En dit is je kans om je favoriete liedje op de radio te krijgen. Wat wil je horen? Laat het weten in de Radio NL app.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
14: Radio NL.
13: Altijd aan.
14: Ja, dat is...

0: jouw favoriete liedje nog niet voorbij gekomen? Ja, niet getreurd. Pak de app erbij en vraag hem aan. Matthijs uit Assen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik denk dat ik kan zeggen tegen jou tot volgende week, toch? Tijdens de zomertour.
1: Zeker weten, ja, ik ben van de partij.
0: Maar goed, eerst moet er nog hard gewerkt worden. Morgenochtend vanaf 7 uur vlammen. Wat ga je doen?
1: Ik ga mijn eigen tuin bestraten.
0: Oh, dan is het niet zo erg, hè, als het de eigen tuin is.
1: Maar het is wel zwaar.
0: Hé, wat wil je horen?
1: Kleine Vogel van Senna.
0: Dat gaan we zo meteen draaien. Eerst nog eventjes voor Petra uit Heerenveen. Voor alle mensen in het regengebied Zuid-Holland en Zeeland. Het dondert en het bliksemt van Guus Meeuwers.

Deze week in de aanbieding bij jouw supermarkt. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik associeer dit liedje nog steeds met die supermarktreclame waar die vorig jaar in zat. Jan Smit en Tranquilo, aangevraagd door Niels uit Joure. Dank voor het aanvragen in de Radio NL app. Dat kun jij ook doen, hè, in de app als je wat wil horen. Bijvoorbeeld met het voetbal van morgen. Want ja, Nederland speelt morgen natuurlijk tegen Zweden om 7:00. Het gaat een spannende wedstrijd worden, dat weten we nu al. Marco van Winsen uit Oud-Beijerland. Doe maar eventjes hand in hand voor Nederland van Jan Biggel. Alvast voor de wedstrijd tegen Zweden morgen. En eerst voor Koen uit Leiderdorp, die morgen teruggaat naar Nederland, maar nu nog lekker vertoeft op het Griekse eiland Kos. Jeroen van Zelst en Griekse Dag. Hier is hij voor je, Koen.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum. En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Radio reclame. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
14: Kijk uit, hier ben ik, beun,
13: en natuurlijk deze.
14: De vlam in de pijp.
13: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: Franse Nieuwe.
1: Dat is amor.
0: En natuurlijk over de liefde, amor. Er hangt iets in de lucht. Corrie Konings tijdens Geen Regels Vrijdag. We hebben nog 20 minuutjes te gaan. Wat wil je horen? Vraag het aan in de Radio NL app. Deed ook Wim Suren uit het Limburgse Meldersloo. Goedenavond, Wim.
2: Goedenavond.
0: Wat wil je horen in Geen Regels Vrijdag en waarom?
2: Splitsing met een zeilen. Ik vind het een van de mooiste zomerliedjes.
0: Een van de allermooiste zomerliedjes ooit gemaakt. Ja. Mag het eigenlijk niet zeggen, Wim als DJ, maar ik ben het stiekem wel met je eens.
2: En gelijk heb je.
0: Maar goed, ik hou mijn mening voortaan weer voor me. Laten we dat wel afspreken. Fijne avond, Wim, en goed weekend.
2: Ja,
0: Splitsing bij Radio NL.

0: Want deze gozer gaat zo'n drukke agenda hebben deze zomer. Justin de Wild en Cheerio.
1: Het laatste rondje.
0: Ook aangevraagd in de Radio Web. Dank je wel daarvoor. Het is vrijdagavond, geen regels vrijdag. En we zijn bijna toe aan het laatste rondje. Oh. Maar goed, we gaan er wel even uit met een klapper. Dan kan ik natuurlijk weer dit liedje doen. Gewoon nog een keer. Nee, die hebben al twee keer gedraaid. Dat is wel genoeg geweest. Maar er zijn ook twee liedjes van André Hazes die zijn aangevraagd. En ik moet eventjes een keuze maken, want ik kan niet twee liedjes van André Hazes draaien. Maar die keuze leg ik graag bij jou. Ik zie bijvoorbeeld Rick Beltman uit Borne binnenkomen. Die stuurt hoi hoi. Wij luisteren in onze tuin altijd met onze lieve buurtjes mee. Ik wil ze hierbij even de groetjes doen en gelijk een nummertje aanvragen om even in de stemming te komen voor morgen. Nederland, oh Nederland, wij houden van oranje van André Hazes. Maar ook Danny van der Kracht uit Zevenaar, die zegt, ja, geen idee of André Hazes al gedraaid is, maar ik heb wel zin om zomer te horen. Ik heb eigenlijk ook de zomer in mijn bol, maar ik mag en kan er niet van genieten, omdat ik mijn enkel gebroken heb. Och, Danny, wat naar. Dan maar binnen meezingen. Zomerse groet van Danny. Nou, laten we even een keuze maken. Oranje of zomer. Even één van die twee woorden in de Radio Net App. Oranje voor Wij houden van oranje van André Hazes. En het woordje zomer voor André Hazes. En zomer, het liedje met de meeste stemmen draaien we zometeen als laatste rondje. Eerst voor Esther uit Eindhoven. Eventjes een liedje van Vincent. Al vind ik de titel niet zo toepasselijk voor vandaag. Door wind en regen. Zonder je.

ik nou wat zeggen, daar zat jij niet op te wachten. Jij was wat je zegt doortastend, maar waarom deed ik zo afwachtend? Zie me daar in suffen in het veel te dure pak. Zie me daar in staan, was ik echt die slow.

0: Oké, heel eerlijk. Ik vind het wel geestig. Twee Fransen die dan een liedje maken dat Tour de France heet. Waren Frans-Duits en Lange Frans met Tour de France. Hey Fransie. En eigenlijk de boodschap van het liedje. Vier de zomer gewoon lekker in je eigen land. Je hoorde hem zojuist bij Radio NL. Het station waar je ook nieuwe Nederlandstalige muziek ontdekt.
1: Het laatste rondje.
0: Maar goed, we vergeten natuurlijk niet ons verleden. Hè. Onze historie die laten we niet zomaar achter ons. Daarom draaien we ook bijvoorbeeld al die mooie liedjes van André Hazes. Maar goed, soms moet je een keuze maken, hè, uit zijn grote oeuvre. Vanavond twee liedjes van André Hazes die werden aangevraagd. Rick Beltman uit Borne die wilde graag Wij houden van Oranje horen vanwege de wedstrijd van morgen tegen Zweden. En Danny van der Kracht uit Zevenaar die ligt met zijn gebroken enkel in de woonkamer. Kan niet van de zomer genieten, maar wil wel eventjes meezingen met Zomer op zijn bol. Nou, welke van de twee gaan we draaien? Zomer of Wij houden van Oranje? Laat het maar weten in de Radio NL-app. Dan zit ik even de stemmen te tellen. Jolande uit Halen die zegt zomer. En heel veel sterkte met je enkel. Dat vind ik aardig. Patrick uit Groningen. Bij een mooie dag als vandaag past maar één liedje. Zomer. Henry uit Westerhaan wil zomer horen. Rita uit Duizel die zegt zomer. Daan uit Hillegom. Ik zeg zomer. Danny van der Kracht. Ja, die vraagt hem aan. Nou, zomer natuurlijk. Johan uit Veldhoven wil graag Oranje horen. Matthijs uit Enschede. Zomer van André Hazes. Patrick uit Sint-Willebrord. Doe maar Oranje. Wim uit Melderzo die zegt Oranje. Dan heb ik Andy uit Boven-Leeuwen. Zomer natuurlijk. Matthijs uit Assen wil zomer horen. Marina uit Ermelo, zomer. Pieter uit Slootorp die zegt zomer. Nou, volgens mij is het duidelijk, jongens. Laatste rondje. André Hazes, zomer. Goed weekend.

0: zeer geachte luisteraars. Een aantal mensen die nu luistert en een ontzettende teringhekel aan me heeft en al lang roept dat ik van deze zender getrapt moet worden, zal vanavond vannacht ontzettend blij worden, want...
1: We doen eruit. Hallo.
2: Oprotten!
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Adverteren op de radio.nl.
15: Radio NL.
16: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
16: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: www.autobedrijfhans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
11: Ja, de wil komt er.
0: Radio NL.

0: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
3: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest.

0: Zoveel simpel kan het zijn.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan.
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
10: Kijk uit, hier ben ik.
9: En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Serieus?
1: Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Adverteren op de radio.nl.
18: Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door Liv, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeelse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van weer online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Hilversum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day, van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
12: Ja, de leeuw komt erop.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AHA vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: Hey, wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
13: Kijk

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Adverteren op de radio.nl.
13: Radio NL.
14: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
14: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
15: De Zomertour.
14: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is de AB-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Is de muziek van Radio NL.
10: Radio NL.
9: Altijd aan.
11: De leeuw komt eraan.
9: Radio NL.

0: Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Radio NL. Deze week is er hangt iets in de lucht van Corrie Konings, de Hollandse Nieuwe.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
11: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
10: en natuurlijk deze.
11: De vlam in de pijp.
10: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Radio N.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Rainbow Events, voor openings,

0: www.autobedrijf-Vents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Radio NL.
4: Altijd aan.
6: Ja, de leeuw komt er.
4: Radio NL.
7: Niets

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

0: autodeparkevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
1: Adverteren op de radio.nl.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
4: Altijd aan.
5: Ja, de leeuw komt eraan. De leeuw komt eraan.
4: Radio NL.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de andere tegenaan.